voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

0: van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief per toeval toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. En dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Netflix is nog steeds de populairste streamingdienst van Nederland. Dat meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. 60% van de ondervraagde huishoudens heeft een Netflix-account. Daarna volgen op ruime afstand Videoland en Prime Video. De meeste mensen streamen series, maar ook live sport en B&B voor liefde zijn erg populair. Er komen dit jaar en volgend jaar maar weinig nieuwe huizen bij, verwacht de ING. Ongeveer 70.000 per jaar. Er worden steeds meer vergunningen afgegeven om te bouwen, maar problemen met stikstof, personeelstekort en het volle elektriciteitsnet remmen de bouw van nieuwe huizen juist weer af. En vandaag staat in de Tour de France FAM een tijdrit gepland en er zal worden gecontroleerd op een bijzondere vorm van doping. Een controleur van de Wielerbond checkt of de wielrensters niet stiekem met een opgevulde BH fietsen, melden verschillende media. Wielrensters met grotere borsten zouden namelijk aerodynamischer zijn. Het is een echte plaknacht. Op veel plekken blijft het boven de 20 graden. In het midden en oosten van het land is kans op een bui. Overdag veel zon en tropisch warm. Later kan in het oosten van het land een onweersbui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in het Limburgse Oostrum zal ook de komende uren nog niet onder controle zijn. En ook rijden er tot zeker 9 uur 's ochtends geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De veiligheidsregio zegt verder dat het NL-alert om uit de rook te blijven van gistermiddag nog steeds van kracht is. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als dat Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. De Franse topkok Jean Imbert is gearresteerd. Hij wordt verdacht van huiselijk geweld, melden Franse media. Imbert wordt al langer beschuldigd van losse handjes. Zo zegt de voormalig Miss Frankrijk dat hij haar neus heeft gebroken bij de opnames van een tv-programma in 2013. Imbert zelf ontkent. En Amerika is in de ban van een grote diarree-uitbraak. Daar zijn voor het eerst doden bij gevallen. Twee mensen die besmet raakten met een darmparasiet zijn overleden. Ze waren door andere gezondheidsproblemen al verzwakt. De uitbraak in tientallen Amerikaanse staten zou te maken hebben met besmette ijsbergsla. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: radio.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan, bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Het dodental van de aardbeving in Venezuela in juni is opgelopen tot meer dan 6.000, zeggen de autoriteiten daar. Ook zijn er meer dan 60.000 mensen behandeld in het ziekenhuis. Het dodental kan nog steeds verder oplopen, pas een zesde van al het puin is opgeruimd. 25 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege de nieuwe importheffingen van president Trump. Die voerde hij vorige maand in voor 60 handelspartners, waaronder de EU. Eerdere rechtszaken van staten en bedrijven om importheffingen van tafel te krijgen waren succesvol. En 7 op de 10 Nederlanders zijn positief over boeren, heeft Hart van Nederland onderzocht. Ze worden gewaardeerd voor het verbouwen van voedsel en hun harde werk. Wel heeft ongeveer de helft van de mensen kritiek op hoe ze actie voeren. Vooral het blokkeren van snelwegen kan op weinig sympathie rekenen. De dag begint op veel plekken bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: nrc.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Limburgse Oostrum is inmiddels een gebied van 100 hectare bos verbrand. Het vuur is nog steeds niet onder controle. De wind is gedraaid, waardoor een paar dorpen langs de Maas nu ook onder de rook zitten. De brand is ook over een zogenaamde stoplijn heen gegaan, bij het spoor tussen Venray en Boksmeer. Bij een woning in Rotterdam is een explosief gevonden. Het lag in de tuin. De politie vond het explosief toevallig toen ze afkwamen op een melding dat een van de bewoners een vuurwapen zou hebben. Dat laatste bleek niet te kloppen. De EOD heeft het explosief weggehaald. Oliemaatschappijen maken te veel winst door de hoge olieprijzen, vindt de Amerikaanse president Trump. Veel oliebedrijven maken sinds de oorlog in het Midden-Oosten meer winst dan ooit. Als het aan Trump ligt, moeten ze die winst teruggeven aan de consument, bijvoorbeeld door lagere prijzen aan de pomp. En als het er echt op aankomt, staat Louis van Gaal er toch voor open om bondscoach van Oranje te worden, zegt hij tegen Voetbal International. Ik wil de KNVB altijd helpen, zoals ik dat ook bij Ajax wilde doen, zegt hij. Na het WK stopte Ronald Koeman als bondscoach en er is nog steeds geen opvolger gevonden. De dag begint op veel plaatsen bewolkt, maar later breekt de zon door. Met 28 tot 33 graden is het broeierig warm. In het oosten is aan het eind van de dag kans op een klap onweer. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
1: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
0: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden. Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
7: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor, 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week, plus maaltijd en lichte salade, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle ZBever bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille ochtendzon.

0: mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
12: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
13: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De grote bosbrand in Noord-Limburg is nog steeds niet onder controle. Het vuur heeft zich vannacht ook verder uitgebreid door de harde wind. Inmiddels is een gebied zo groot als 2 keer het Vondelpark afgebrand. Het vuur is inmiddels ook het spoor overgestoken. Daarom ligt het treinverkeer nog steeds stil. De politie heeft in Rotterdam gisteravond een explosief gevonden in een tuin. Specialisten hebben het meegenomen en op een veilige plek laten ontploffen. Het zou een zelf in elkaar geknutseld projectiel zijn geweest. De politie kreeg eigenlijk een melding dat iemand in het huis een vuurwapen had, maar dat werd niet gevonden. Nederlanders hebben veel waardering voor boeren. 7 op de 10 denken positief over ze, blijkt uit een enquête van Hart van Nederland. Boeren zijn belangrijk omdat ze voor voedsel zorgen, is een veelgehoorde opmerking. Kritiek is er ook en dan gaat het vooral over de protestacties en het blokkeren van wegen. En in Japan hebben ze het ook warm. En dat heeft 3 leeuwen in de dierentuin van Tokio waarschijnlijk de kop gekost. Ze zijn overleden aan een hitteberoerte. Een paar andere leeuwen konden nog worden gered. Leeuwen kunnen best wel tegen warmte, maar de combinatie met hoge luchtvochtigheid is het te veel geworden. De dag begint bewolkt en in het noordoosten kan een klap onweer voorkomen. Verder is het droog en er is later vandaag ook steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
4: Het verkeer op de afsluitdijk, de A7 Hoorn Den Oever, loopt in beide richtingen vertraging op tussen Wieringerwerf en Den Oever. Het komt door technische problemen, daarom is de weg voor nu afgesloten. Het is nog onbekend hoe lang dit gaat duren.
2: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: koningen, die veranderen de wereld. En deze smaakt gewoon nog lekker af.
1: Ja, dat is Gooi, Gooi, Gooiman.
0: Een hele goede morgen.
1: Het leven, dat is één groot feest. Ja.
0: Dinsdagochtend hoor je Agda en de Munnik zometeen. De Avro Bros en John West komen eraan. Maar laten we eerst even een toontje lager zingen. Dit is net als in de film.

en Lenny Ren, Acta de Munnik. In de ochtendshow van Radio Noordzee. Goedemorgen, ik ben Wouter Forsil van. Hij heeft lekker vakantie. Ja, dat heeft hij goed geregeld, hè. Dus ja, vandaar dat ik er ben vandaag. Ben jij onderweg naar je werk misschien? Sterkte daarmee. Gelukkig vallen de files mee. Dus kun je enigszins lekker doorrijden. En ik heb goede muziek, hoor. Dave Dekker zometeen bijvoorbeeld. Maar eerst Hanna May, die toch wel een zwaar jaar heeft. Want zij en haar jeugdliefde Roby Prins zijn na 10 jaar uit elkaar. Ze hebben een punt gezet achter hun relatie. Maar professioneel blijven ze natuurlijk wel samenwerken. Dit

0: Dekker, je hoort de Vespa.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Ja hoor, en ook deze dinsdagochtend ben ik weer op zoek naar een track die jou even lekker aanzet. Of jou dinsdagochtend lekker opleunt. Laat maar weten, wat wil je horen? Iets zonnigs om vast in de stemming te komen voor deze broeierige zomerdag? Of wil je gewoon iets om even lekker bij mee te zingen? Laat het gewoon even weten. Kun je doen via radionoordzee.nl. Klik dan op het WhatsApp-icoontje. Dan komt je berichtje zo hier bij ons in de studio terecht. En ga ik met liefde voor je op zoek. En wat je ook kunt doen, als je bijvoorbeeld geen WhatsApp zelf hebt, dat je even het contactformulier invult. Die vind je ook op radionoordzee.nl. Heb ik

0: deze week naar Radio Noordzee. Stuur het woord Nederpop in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, AFAS Live, Amsterdam. Ik heb stiekem met je gedanst. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meissy. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJs.

0: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
2: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
1: En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
6: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
10: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
8: Fans van voordeel.
10: Aldi.
11: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis...

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
5: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbrand in het noorden van Limburg is de laatste uren niet verder uitgebreid, maar is vannacht wel het spoor overgestoken. Daarom rijden er ook nog steeds geen treinen. Een gebied zo groot als 2 keer het Vondelpark is afgebrand. In Duitsland kun je makkelijk een echt lijkend vuurwapen kopen, en daar is de Nederlandse politie niet blij mee, meldt de NOS. Hier zijn zulke nepwapens verboden, maar de politie komt ze steeds vaker tegen. En in Rotterdam-Zuid is in een tuin een explosief gevonden. De EOD heeft het ding meegenomen en heeft hem ergens anders laten ontploffen. De politie was afgekomen op een melding dat iemand een vuurwapen in huis zou hebben. Het weer van Weer Online? De dag begint bewolkt en in het noordoosten kan een klap onweer voorkomen. Verder is het droog en er is later vandaag ook steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden.
5: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
7: Weinig files op het moment door de zomervakantie, wel 2 wegafsluitingen. De A7 Hoorn-Heerenveen die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen. Het verkeer richting Heerenveen kan omrijden via de Noordoostpolder over de A8, de A10, de A1 en de A6. En het verkeer richting Hoorn kan ook omrijden via de Noordoostpolder over de A7, de A6 en de A1. Dan nog een wegafsluiting, de N36, Almelo richting Ommen. Die is dicht tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de N48 door een ongeluk. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Vendrai.

me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Doei, adios.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Het was Guido van der Graaf. Perfecte track trouwens, om even een TikTokie mee te maken als je op vakantie gaat. Ja, of weer naar huis, maar dan is hij minder leuk, denk ik. Tijd geworden voor die track die jou deze dinsdagochtend lekker aanzet. Monique, die klom in de WhatsApp van Radio Noordzee. En ja, ze willen klassieken horen. André van Duin als de zon schijnt.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

De Radio Noordzee ochtendshow. Mo hoorde je samen met Douwe Bob en nog even blijven. Als je vanmiddag naar huis rijdt, ja, dat klinkt nu nog ver weg. Maar zorg dat je de middagshow even aanzet met Luc. Hij heeft namelijk deze hele week een co-host. Was dat gisteren Jordi van den Boer. Vandaag schuift Mike Patterson aan. Nou, dat wordt een gezellige boel. Vanmiddag vanaf 4 uur de middagshow met Luc hier op Radio Noordzee. Dit is Gerrit.

0: deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal & Friends, luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het van weer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
5: Huh?
4: Maak er een

0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro? Dewarmte.nl.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: Tour.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray is nog steeds niet onder controle. Maar de laatste uren is hij ook niet verder uitgebreid en dat wil de brandweer zo houden. Omdat er nog steeds veel rook vrijkomt, hebben mensen vanmorgen opnieuw een NL-alert gekregen. De boodschap blijft om uit de rook te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. De politie komt steeds vaker nepvuurwapens en pepperspray tegen, meldt de NOS. Die zijn in Nederland verboden en mogen hier ook niet verkocht worden. Maar net over de grens in Duitsland kun je het zo krijgen. Ze zijn goedkoop en je kunt bijvoorbeeld alarmpistolen makkelijk ombouwen om met munitie te schieten. In een tuin in Rotterdam-Zuid is een explosief gevonden. Het was eigenlijk een toevalstreffer van de politie, want die was afgekomen op een melding dat iemand een vuurwapen in zijn huis zou hebben. De EOD heeft het explosief meegenomen en laten ontploffen in het Kralingse Bos. In mei was bij hetzelfde huis een ontploffing. En in de buurt van Moskou zijn 5 mensen om het leven gekomen bij een droneaanval van Oekraïne. 6 mensen raakten gewond. De aanval zou opnieuw zijn gericht op een loods van een grote Russische webwinkel, die ook aan het leger zou leveren. Oekraïne zou al meer dan 20 van die loodsen hebben aangevallen in heel Rusland. In het noordoosten kan nog een klap onweer voorkomen. Op andere plaatsen is het bewolkt. Later vandaag steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Van een ochtendspits is geen sprake door de zomervakantie. Wel staat er een korte file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. Dan de A58 Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 minuten op onthoud. Tot slot nog een wegafsluiting, de A7 Horen-Heerenveen. Die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen en het verkeer kan het beste omrijden via de Noordoostpolder.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

van Marco heeft er niet zoveel. Maar Leontien daarentegen, die schijnt weer helemaal gelukkig te zijn in de liefde. Afgelopen weekend kwamen er op Instagram foto's tevoorschijn samen met John Huiberts. Dat is de man met wie ze ook een relatie had kort nadat het uit was met Marco.

Ik kan je maar vast gewaarschuwd hebben. Regionaal kan het nog heter aanvoelen als gisteren. Maxima zo rond de 28 tot 33 graden. In combinatie met een hoge luchtvochtigheid wordt het natuurlijk ontzettend broeien. Dus, nou, dat is een beetje wat je in het vooruitzicht hebt. En later op de dag, kans op onweer. In de ochtendkoffie heb ik straks op bezoek Hugo Bijeman. Tenminste, ik ga even met hem bellen. Hij heeft namelijk een nieuwe single uitgebracht. En hij gaat er zometeen alles over vertellen.

0: Met de neus omhoog. Groningen is op Radio Noordzee. Muziek uit Limburg. En wist je dat we in delen van Limburg op FM te ontvangen zijn? In Weert bijvoorbeeld op 95.2 en in Roermond op FM 92.8. Ja, en verder in heel Nederland natuurlijk via DHB Plus of www.radionoordzee.nl.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Alle voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel

0: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl. Let's
8: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
14: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbrand in het noorden van Limburg is al een paar uur niet meer uitgebreid en de brandweer wil dat ook graag zo houden. Maar omdat de brand nog steeds woedt, rijden er ook vandaag geen treinen door het gebied. De politie komt volgens de NOS steeds vaker omgebouwde alarmpistolen tegen. Die komen uit Duitsland omdat ze daar wel te koop zijn en ze zijn niet duur. De politie vindt dat alarmerend. En Rusland zegt afgelopen nacht honderden Oekraïnse drones uit de lucht te hebben gehaald. Daarbij zijn ook slachtoffers gevallen. Er zijn 6 doden en 9 gewonden. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een klap onweer voorkomen. Op andere plaatsen is het bewolkt. Later vandaag steeds meer zon. Het wordt 28 tot 33 graden.
0: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Na een ongeluk is de A58 Breda richting Eindhoven dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Het verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. File op de A325 Arnhem richting Duitsland tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 25 minuten oponthoud. Tot slot nog goed nieuws op de A7. De afsluitdijk die is na technische problemen weer open.
0: 200% puur Holland. Radio Noordzee. De Radio Noordzee ochtendshow met Wout.

0: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wouter.
0: Kan ik deze ochtend een kop koffie voor je inschenken of heb je liever een bakkie thee?
1: Nee, ik ga toch wel voor de koffie.
0: Voor de koffie? Nou, dan druk ik meteen de automaat even aan, zoals ik dat elke ochtend doe. Heb je er nog wat in?
1: Ja, ik toch wel een melk en een suikertje.
0: Melk en een suikertje. Nou, dan roeren we dat er ook nog eventjes doorheen. Moet je eens even kijken. Een verse bak.
1: Kijk, daar worden we vrolijk van.
0: Dat lijkt me ook. Het is een goed begin van de dag zo, hè?
1: Zeker weten, zeker weten.
0: Hoe gaat het met je, Hugo?
1: Ja, goed. Het gaat lekker. We hebben de laatste weken natuurlijk toch ook wel wat mooie en warme dagen. Dus het ziet er allemaal zonnekleurig uit.
0: Kan je daar een beetje van genieten, van het warme weer?
1: Ja, zeker wel. Ik bedoel, je gaat, als je net wat je zegt, je bent vroeg op. Je kijkt de dag gelijk heel anders aan natuurlijk. Hè, als dat je natuurlijk door een regenbui naar je auto of iets moet rennen.
0: Jazeker. En ben je dan ook iemand die lekker op terrasjes kan genieten? Of,
1: Ja, ik hou zeker van, natuurlijk ook wel op een terrasje. Maar ook gewoon lekker thuis in de tuin, een barbecue'tje. Dat soort dingen komen er natuurlijk ook vaak bij kijken. Dus wij genieten met volle teugen.
0: Nou, lekker genieten van deze zomer inderdaad. Even een totaal andere vraag. Hoe ben je zo in de muziek terechtgekomen?
1: Ja, dat is eigenlijk best wel een vreemd of leuk verhaal. Het is een beetje ontstaan toch bij ons in de dorpskroeg ooit heel lang geleden.
0: Ah, wat grappig zeg.
1: Ja, zeker weten. En dan, toen kwam natuurlijk ook van Lieveleek kom je ook bij met het karaoke tijdperk wat toen al voorbij kwam. Ja. En van Lieveleek krijg je daar steeds meer interesse in. En uiteindelijk is er toen zelfs ooit een persoon naar mij toegekomen die toevallig een café-kroeg ging openen. En daarom ook vroeg of ik toen bij hem wilde optreden. En onder het genot van een paar heerlijke glazen bier zei ik volmondig ja. En toen wist ik uiteindelijk niet wat ik... ik wist uiteraard wel wat ik gezegd heb. Maar toen heb ik mijn eigen zelf eigenlijk een beetje voor het blok gezet. En uiteindelijk is dat toch gelukt. En vanuit die avond is het eigenlijk allemaal ontstaan. En zijn we eigenlijk steeds verder gegaan. Dus,
0: voor het weten stond je natuurlijk op bruiloften en partijen te zingen, of niet?
1: Ook bruiloften, partijen, maar ook heel veel toen in de periode... Ja, ik werd uitgenodigd door de plaatselijke voetbalvereniging. Voor toen al een derde helft. Waardoor je dan ook weer bij een tegenstander weer terecht kwam. Dus vanuit het andere dorp. En uiteindelijk hadden we eigenlijk wel vrij snel best wel door heel de regio dat we overal mochten komen optreden, laten we het zo zeggen.
0: Ja, wat goed.
1: Ja, zeker.
0: Sta je nog veel op het podium tegenwoordig?
1: Ja, we zijn wel, ook elk weekend zijn we wel actief, gelukkig. En einde van de week ga ik ook nog met vakantie. En als we terugkomen, dan mag ik al vooruitkijken naar richting oktober. Ja. Ik heb ook altijd al 3 seizoenen leuke opdracht binnen FC Volendam. Om diverse thuiswedstrijden altijd te mogen zingen. En dus dat zijn bepaalde business lounges die je daar hebt. Dus we hebben echt wel heel veel leuke dingen. We kunnen leuk vooruitkijken.
0: Je hoeft je niet te vervelen, ik hoor het al. En het is maar goed dat je even op vakantie gaat. Want dan kan je nog even een beetje opladen inderdaad voor dat volgende seizoen, hè?
1: Ja, dat is zeker.
0: Even een gekke vraag tussendoor. Ga je nog op vakantie? En zo, waar ga je dan naartoe?
1: Ik ga naar Mallorca.
0: Oh, lekker.
1: Ja, dus we houden de zon bij ons. Ik heb al vooruitgekeken. Dus ook daar zie ik alleen maar zonnetjes getekend. Dus heerlijk eiland altijd. Ja, zeker weten.
0: En zit je dan ook graag even in de kroeg?
1: Nou ja, natuurlijk doen we ook richting horeca.
0: En als je dan een leuke vrouw tegenkomt, wat zeg je dan? Hey, hoe gaat het met jou?
1: Ja. Nou ja, zo is het liedje uiteindelijk wel een beetje bedacht. En Henny Thijs had wel deze bedoeling erbij om, hoe spreek je tegenwoordig vandaag de dag een dame of in dit geval een man of iemand op straat aan. Mm-hmm. En ja, vandaar dat hij dat op een hele leuke, vind ik zelf, op een subtiele wijze op deze manier in elkaar gezet heb.
0: Ja, het is een echte feel-good track geworden volgens mij, hè?
1: Ja, het is wel een feel-good liedje. Er zit een beetje...

0: ja, al moet ik het zelf zo omschrijven, een Frans-achtig accordeon-chanson deuntje er een beetje doorheen verweven.
1: Ja, ja. Nou, dat is hartstikke mooi. En ik denk dat de timing qua uitbrengen ook perfect is. Hè? Zo aan het begin van de vakantieperiode. Dat we er allemaal misschien nog een klein beetje wat van kunnen opsteken. Hè?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Nou, ik denk dat we Nederland niet langer in spanning moeten houden. Dat we maar gewoon moeten gaan draaien, Hugo. Wat denk jij?
0: Nou ja, dat vind ik helemaal super. En ja, ook superleuk om ook bij jullie bij Noordzee toch in de belangstelling te staan. En mijn dank is daar zeer groot voor.
1: Nou, geen probleem, Hugo, want je weet het, we zijn 200% puur Hollands. Dus je hoort er gewoon bij, hè?
0: Ja, kijk, nee, dat is top om te horen, Wouter. 100%.
1: Ik wens je een fijne vakantie.
0: Ja, dankjewel. En jullie een fijne uitzending. En wie weet tot horens.
2: 200% puur

meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor 5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar 1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
4: Nu alle kaartjes, 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
10: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
13: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
17: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
14: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
18: Radio Noordzee.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 9 uur.
20: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Honderden brandweermensen doen hun best om de bosbrand in het noorden van Limburg niet verder te laten uitbreiden. Dat lijkt de laatste uren goed te lukken. Sinds 8:30 wordt er ook weer geblust met een legerhelikopter. Een gebied zo groot als het populaire Sziget-festival in Boedapest is al verwoest door de vuurzee. De politie maakt zich zorgen over de grote hoeveelheid omgebouwde alarmpistolen die ze tegenkomen, meldt de NOS. Die kunnen worden omgebouwd om met scherp te schieten. In Duitsland kun je zulke wapens makkelijk krijgen en daar zien ze ook vaak Nederlanders langskomen. De moord op Peter R. de Vries werd ook met een omgebouwd wapen gepleegd. Oekraïne heeft vannacht honderden drones richting Rusland gestuurd. En de Russen zeggen er meer dan 300 uit de lucht te hebben gehaald. Bij de grote steden als Moskou en Sint-Petersburg werden magazijnen beschadigd. Door de droneaanvallen kwamen 6 mensen om het leven en raakten er 9 gewond. En drie leeuwen in de dierentuin van Tokio hebben door de warmte het loodje gelegd. Ze kregen een hitteberoerte. De leeuwen hadden al weken last van weinig eetlust en hadden nergens zin in. Vooral de warmte in combinatie met de hoge luchtvochtigheid is ze fataal geworden. In delen van Japan is het al tijden boven de 40 graden. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
19: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
12: Er is geen sprake van een ochtendspits, maar het begint iets drukker te worden. En dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een vrachtauto met pech. En daarom doe je er 10 minuten langer over. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 15 minuten extra door een ongeluk. De A58 richting Eindhoven. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Tot slot nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er 25 minuten langer over.
19: 200% puur Hollands. Is Radio Noordzee met nu.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Mark Floor samen met Snelle, Parkje, Biertje, Vrienden.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow met Wouter Kooijman.
0: Een hele goede orde. Het wordt een warme en benauwde zomerdag vandaag. Regionaal kan het nog heter aanvoelen dan gisteren. Sterker nog, de temperaturen schommelen tussen de 28 en 33 graden. In combinatie met een hoge luchtvochtigheid. Dus het wordt broeierig heet vandaag. Je bent gewaarschuwd. Later op de dag uiteraard weer kans op onweer. Het is dag 1 van Black Pride tijdens World Pride. Wat natuurlijk al de hele week in Amsterdam gaande is. Verder wordt er gevoetbald vanavond in de Champions League. In Athene speelt NEC tegen een Griekse club. Ze moeten om 8 uur vanavond aantreden. En last but not least, het is vandaag Chocolate Chip Cookie Day. Ja, koekje dat werd ontworpen in 1930 door de eigenaresse van de Toll House Inn. Ze voegde stukjes chocola toe aan koekjesdeeg en tada. Daar was het Chocolate Chip Cookie. Ja, sommige uitvindingen die veranderen de wereld. Deze

0: Radio Noordzee.
1: De Radio Noordzee. Hollandse Meestergalerij.
0: Ja hoor, pak mijn hand en dan doe ik hem open. De Hollandse Meestergalerij voor deze dinsdagochtend. Als je rechts kijkt, dan zie je al die grote hits van al die beroemde Hollandse artiesten. En aan de linkerkant, ja, daar hebben we ook beroemde artiesten. Alleen, dat zijn een beetje de vergeten liedjes. En daar ga ik er vandaag eentje bij hangen. Want Leon kwam met een suggestie. Hij zegt, Wouter, ik heb een suggestie voor de Hollandse Meestergalerij. Een liedje van Erik Meesie, die na zijn eerste solo-hit Zonder Jou nog een plaatje uitbracht. Maar die kwam helaas de tipparade niet uit. Het is Swinking.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: Frans de Boy en Erik Meisie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De bosbrand bij Venray wordt weer bestreden met een legerhelikopter. Die steeg rond 8:30 op en dat is iets later dan de bedoeling was. Gisteren vlogen er 2 legerhelikopters om de brand te blussen. In de buurt van Athene zijn ook natuurbranden en die zijn nu grotendeels onder controle. De wind is gaan liggen tot opluchting van de brandweer. De branden ten westen van Athene zijn al dagen aan de gang. En in Duitsland kun je makkelijk aan een alarmpistool komen. En dat doen Nederlanders steeds vaker, meldt de NOS. Ze kunnen makkelijk worden omgebouwd om met scherp te schieten. De politie vindt dat alarmerend. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen.
14: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
12: Op de A58 Breda richting Eindhoven vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boxmeer en Venray.
14: 200% puur Holland. De Radio Noordzee, ochtendshow met Wouter Kooijman.

0: Magnifiek.
1: Frans en Frans. En Tour de France. Natuurlijk. Op Radio Noordzee in de ochtendshow. Goedemorgen. En vergeet niet als je vanmiddag naar huis gaat even Luc aanzetten met de middagshow. Hij heeft de hele week een andere co-host. Was het gisteren nog Jordi van den Boer, is het vanmiddag Mike Patterson. Nou, dat wordt een gezellige middag. Vanaf 4 uur hier op Radio Noordzee. Dit is de

0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks van nog een euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800

0: Bijbel.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel.
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja, goed.
4: Dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
9: Welkom bij de verfzaak.
8: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
9: Welkom bij de
8: naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
12: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
11: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweermensen die de bosbrand bij Venray proberen te blussen krijgen weer hulp van een legerhelikopter. Die steeg rond 8:30 op, iets later dan de bedoeling was. Er is al veel natuur verwoest door de brand die al een tijdje niet meer groter wordt. De brandlucht wordt ook geroken in Nijmegen, zo'n 40 kilometer verderop. In de buurt van Athene hebben ze ook te maken met natuurbranden en die zijn na dagen blussen nu grotendeels onder controle. Met hulp van het weer, want de wind die het vuur opjaagde is gaan liggen. De harde wind zorgde er ook voor dat de blusvliegtuigen niet konden opstijgen. De branden bij Athene hebben 130 vierkante kilometer natuur verwoest. In Duitsland kun je vrij simpel een gas- of alarmpistool kopen en de politie in ons land neemt die steeds meer in beslag, meldt de NOS. De wapens zien er niet alleen bedriegelijk echt uit, ze kunnen ook worden omgebouwd tot een vuurwapen voor kogels. Pepperspray, hier ook verboden, verkoopt ook goed in Duitsland. En de Duitse politie vond vannacht een onverwachte insluiper toen het inbraakalarm van een supermarkt afging in de buurt van Frankfurt. Er was niemand te zien en er was ook geen schade. Maar binnen vonden ze wel een egel die het alarm liet afgaan. Waarschijnlijk was die gisteren ongemerkt binnengekomen en kon die na sluitingstijd niet meer weg. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: nou niet gek?
1: Nou, gaan we niet doen hoor. Of misschien een heel klein beetje? Hele goeiemorgen, Lil Kleine, Samuel Welten en Amsterdamse Zomer hoorde je hier op Radio Noordzee. Om even over 10 en daarmee zijn we dus officieel begonnen met het eerste uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Dinsdag 4 augustus is het, ja. En als je dan eventjes een beetje gaat googlen, dan zie je dat 4 augustus historisch gezien best wel een dag is waarop veel gebeurd is. In 1944 bijvoorbeeld werd Anne Frank samen met haar familie gearresteerd. Ze heeft dan 2 jaar in het achterhuis ondergedoken gezeten. Het is ook de dag dat in 1986 Willem Ruis overlijdt. En de iets oudere luisteraars onder ons die kennen hem ongetwijfeld als een hele populaire, charmante showmaster. Maar hij krijgt op zeer jonge leeftijd een hartaanval en hij werd dus maar 41 jaar. Het is ook de dag dat in 2020 die enorme explosie in de haven van Beirut plaatsvond. En dat kwam door een brand in een pakhuis waar een lading heel explosief materiaal opgeslagen lag. Mocht daar ook eigenlijk helemaal niet liggen. Die kracht die was vergelijkbaar met de kracht van een kleine atoombom, moet je nagaan. Er gebeurde dus een hoop op deze dag. Maar even teruggaand naar nu, naar deze plek en deze tijd. Gewoon hier in de studio van Radio Noordzee krijg je meteen zometeen een shownieuws-update. En natuurlijk veel muziek, want Donny en Robert van Hemert ga je ook zo horen. Maar eerst deze plaat van Marcel de Groot. Mag ik naar je kijken, heet hij. En deze plaat heeft best wel een aardig lange intro. Er komt zo'n drummer. Dat bedoel ik. Dus ik laat je even genieten van dit intro van Marcel de Groot.

Radio Noordzee. Radio Noordzee. De Hollandse Hitflits. Donnie en Robert van Hemert. Visser Mens.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Marco Schuitmaker heeft aangifte gedaan nadat in de nacht van zondag op maandag is geprobeerd in te breken in twee van zijn auto's. Dat schreef hij gisteravond op Instagram. Beide auto's zijn beschadigd, maar gelukkig zijn de daders niet binnengekomen, dus Marco. Bij het bericht deelde hij foto's waarop te zien is dat meerdere autoruiten zijn beschadigd. Volgens de zanger is de politie langs geweest en heeft hij onderzoek gedaan. Ook roept hij mensen die in de omgeving iets verdachts hebben gezien op zich te melden. En een domper voor alle fans van Loreen. Haar optreden op 6 oktober in Paradiso in Amsterdam gaat niet door. De oud-winnares van het Eurovisie Songfestival heeft haar Europese tournee uitgesteld naar volgend voorjaar. Zo heeft ze gisteravond laten weten op Instagram. En daarom gaat haar optreden in ons land dus ook niet door. Waarom haar concertreeks is verplaatst is niet bekend. Wel heeft ze op Instagram haar excuses aangeboden. En de uitingen van Sophie Straat tijdens het festival Best Kept Secret zijn niet strafbaar. Die conclusie trekt het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant. De zangeres kwam in opspraak nadat zij tijdens haar optreden in juni witte mannen opriep naar achter te gaan. Na toetsing komt het OM tot de conclusie dat hiermee strafrechtelijk geen sprake is van groepsbelediging of het aanzetten tot haatdiscriminatie in geweld. Dus het OM in een persbericht gistermiddag.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Nielsen met IJskoud. Zometeen de Radio Noordzeesterren, de mannen van Doe Maar. Straks hoor je iets meer over het ontstaan van de band. Al waren ze in het begin niet zo heel erg succesvol, maar daar komt dan natuurlijk verandering in. Op het moment dat de samenstelling verandert, dan gebeurt er iets bijzonders. Dat zometeen. Eerst al, ja, je hoort het al aan deze lekkere zomerse klanken natuurlijk. Wolter Kroes met Roet de Soleil. We gaan richting het zuiden, jongens.

0: deze week naar Radio Noordzee. Stuur het woord Nederpop in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, Avas Live, Amsterdam. Met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Messi. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro. Want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

0: Deals bij Bol.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Score alle aanvuldeals bij Bol.

0: Meneer?
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
5: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenor 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Kom zondag 2 augustus naar Bataviastad en geniet van een optreden van K3.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

0: Noordzeester van de week.
1: Ja, dat zijn er natuurlijk meerdere, hè? Want het zijn de Radio Noordzeesterren, de mannen van de band Doe Maar. Ja, ze spelen natuurlijk op dit moment niet meer, want Henny Vrienten is overleden. Maar dat wil niet zeggen dat ze hun sporen niet ruimschoots verdiend hebben in de Nederlandstalige popmuziek. Sterker nog, ik weet eigenlijk wel zeker dat zij bepalend zijn geweest voor de muziek in de jaren 80 en alles wat daarop volgde. Omdat ik weet dat verschillende artiesten zich echt hebben laten inspireren door de nummers van de band Doe Maar. Nou, gisteren hoorde je 32 jaar, of sinds een dag of twee. Dat is altijd een subtitel die er ook bij staat. En dat werd al een behoorlijke hit, maar dat bleek slechts het begin te zijn. Want met de combinatie van Ernst, Jans en Henny Vrienten als songwriters, ja, dat bleek echt een gouden combinatie. Ze vulden elkaar creatief gezien perfect aan. En er komt in 1982 de single Doris Day van het album Doris Day en andere stukken. En dit was hun allereerste top 10 hit. Nou, die gaan we natuurlijk draaien.
0: De Radio Noordzee.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Holland. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Holland.

Je hoort ze veel langskomen hier op Radio Noordzee. Hits uit de jaren dat de Nederpop hoogtijdagen kende. Met artiesten als Toontje Lager, Het Goede Doel, Hans de Boy. Nou, voor mensen die daar goed op gaan, heb ik goed nieuws. Want het enige wat jij hoeft te doen om kans te maken op 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop, die is op 12 december in Avals Live, is zo snel mogelijk het woord Nederpop te appen naar de studio. En ben jij de geluksvogel die teruggebeld wordt vanmiddag in het middagprogramma tussen 4 en 7, dan zijn die tickets voor jou. RadioNoordzee.nl, daar moet je wezen.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
4: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
3: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
2: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH

0: voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
4: Omdat onze band onbreekbaar is.
5: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
12: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Leiden.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De natuurbrand in het noordoosten van Limburg heeft een enorme impact op Venray, zegt de burgemeester. Het is een enorm gebied en ik ga ervan uit dat er van de natuur weinig over is, zegt hij. Net als gisteren worden er 2 blushelikopters van het leger ingezet. Zo'n 300 brandweermensen zijn in actie gekomen. Kinderen die al jong op social media zitten halen slechtere cijfers op school, blijkt uit een Italiaans onderzoek. Vooral in Italiaans en wiskunde halen ze vaker onvoldoendes dan kinderen die er pas later mee begonnen. Opvallend is dat er bij Engels nauwelijks verschil was te zien. Misschien omdat op internet veel in het Engels is. Na het drama in Ceuta is Spanje bang dat opnieuw een groep vluchtelingen is omgekomen toen ze probeerden naar Europa te komen. Ze zaten op een boot die 2 weken in de buurt van Mallorca ronddobberde. 2 mensen op de boot leefden nog, 17 anderen zouden de oversteek niet hebben overleefd en zijn vermist. En er werd al weken over gespeculeerd en nu is het eindelijk definitief. Ajax neemt doelman Marc-André Ter Stegen over van Barcelona. De Amsterdammers gaan hem huren. Ter Stegen kwam de laatste maanden van het vorige seizoen niet veel in actie door blessures. Ajax is blij met hem. Hij heeft enorm veel ervaring, zegt de club. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. De temperatuur gaat dan omhoog naar 28 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het zuidoosten en oosten een klap onweer voorkomen. En dat was het ANP-nieuws.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

Het regent harder dan ik hebben kan van Bluff. En hopelijk niet waar jij bent. Misschien ben je op vakantie. Dan hoop ik gewoon dat je lekker weer hebt. Niet te heet, niet te koud, niet te nat. Nou, gewoon precies goed, precies wat jij wil. Ik weet ook niet waar je luistert naar Radio Noordzee. Het kan natuurlijk zijn dat je inderdaad nu op vakantie bent of in de auto zit. Beetje pech, zit je gewoon lekker op je werk. Maar hoe dan ook, Radio Noordzee is natuurlijk gewoon bij je. En we zorgen er gewoon voor dat je lekker deze dag doorkomt. Geen probleem, deze dinsdag 4 augustus. Je luistert naar het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Zometeen Jeroen van der Ban ga je horen. De link van Marleen ligt een beetje voor de hand vandaag, moet ik heel eerlijk bekennen. Maar laten we die zomerse stemming er maar toch eens even lekker inhouden. Toch, Jasmin?

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Marco Schuitmaker heeft aangifte gedaan nadat in de nacht van zondag op maandag is geprobeerd in te breken in twee van zijn auto's. Dat schreef hij gisteravond op Instagram. Beide auto's zijn beschadigd, maar gelukkig zijn de daders niet binnengekomen, laat hij weten. Bij het bericht deelde hij foto's waarop te zien is dat meerdere autoruiten zijn beschadigd. Volgens de zanger is de politie langs geweest en heeft die onderzoek gedaan. Ook roept hij mensen die in de omgeving iets verdachts hebben gezien op zich te melden. Erika Terpstra die neemt binnenkort haar intrek in het bekende Rusthuis, waar veel bewoners uit de showbiz en mediawereld zitten. Het Rosa Spierhuis in Laren. Dit meldde de Telegraaf gisteravond. Naar verwachting zal Erika nog deze maand daar gaan wonen. Nou, vorige maand liet Erika in gesprek met de Telegraaf weten dat ze weer lekker in haar vel zit. Ze hoopt dan ook snel nog alsnog haar allerlaatste reis te kunnen maken voor Omroep Max. Erika maakte tussen 2011 en 2020 meerdere reeksen van Erika op reis. In 2023 beloofde Jan Slachter haar nog één laatste reis met bestemming Mexico te gaan maken. Wanneer ze deze reis gaat maken is nog niet bekend. En een domper voor alle fans van Loreen. Haar optreden op 6 oktober in Paradiso in Amsterdam gaat niet door. De oud-winnares van het Eurovisie Songfestival heeft haar Europese tournee uitgesteld naar volgend voorjaar, zo heeft ze gisteravond laten weten op Instagram. En daarom gaat de optreden in ons land dus ook niet door.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

0: link van Marleen.
1: De link van Marleen deze week is samen. Ja, het eerste nummer wat bij mij in ieder geval naar boven kwam toen ik dit woord bedacht als link van Marleen is, ja, natuurlijk het nummer Samen Zijn van Willeke Alberti. Wat ik niet wist, is dat dit een titellied was van de kindertelevisieserie Pompie de Robodol. Wist hij niet. Wist jij dat? Van Veronica. Ik heb het echt totaal gemist. Kan komen omdat dat stamt uit 1987. Ik was toen 16 en met hele andere dingen bezig. Maar het werd op single uitgebracht en het werd uiteindelijk een van de meest populaire nummers van Willeke Alberti. Uiteraard daarom in De Link van Marleen Samen Zijn.
0: De Link van Marleen.

even met je praten. Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook?

Zometeen draai ik een verzoekje voor iemand. Van iemand kan natuurlijk ook, hè. Wil jij een bepaalde plaat horen? Laat het me dan weten via radionoordzee.nl. Het is bijna 11:30, dus je hebt nog heel even. Ja,

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op Landal.nl.
9: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
15: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen echt alles voor jouw project. Kom maar,

Rick Smit niet naar huis gaan wij voorlopig ook niet hoor. Maar het is wel tijd om een verzoekje te draaien. Marion heeft mij een berichtje gestuurd. Zij wil heel graag Sukkel voor de Liefde horen van Maan. En dat vraagt zij aan voor Petra. De reden is mij totaal niet duidelijk. Maar Petra, geniet ervan. Dankjewel Marion voor je berichtje.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog een euro, slechts 95 cent.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram.

0: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus.
11: Wow.
10: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia. Van Jumbo.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Een kwart van de vrouwen in ons land gebruikt een app om hun menstruatie in de gaten te houden, maar daar moet je wel mee oppassen. Volgens de autoriteit persoonsgegevens verzamelen die apps een hoop gegevens, maar is niet duidelijk wat ermee gebeurt. Die kunnen in handen komen van adverteerders of hackers. De bosbrand in het noorden van Limburg wordt helemaal aan de andere kant van Nederland geroken. De brandweer werd erover gebeld door mensen in de provincies Gelderland en Overijssel. Maar ook ruim 150 kilometer verderop in Friesland kunnen mensen de brandlucht ruiken. De Friese brandweer vraagt mensen om er niet meer over te bellen. Een man uit Den Haag is overleden nadat hij gisteravond werd neergestoken in de Haagse Schilderswijk. Buurtbewoners hebben de dader vastgehouden tot de politie er was. Hij is aangehouden. Het lijkt erop dat er kort daarvoor een ruzie was. Het slachtoffer werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar overleden. En tuinders in het Westland hebben een groot probleem als ze geen water meer mogen gebruiken. Want zonder water kunnen groenten en fruit niet groeien. Door de droogte mag in het gebied tussen Rotterdam en Den Haag vanaf morgen geen water meer worden opgepompt om te sproeien. Het is nog niet bekend hoe groot de gevolgen zijn voor de tuinbouw. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Vannacht komt de temperatuur niet onder de 20 graden uit. En dat was het ANP-nieuws.
13: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

Jong en dom zijn we dat ook niet een beetje allemaal geweest. Toen we jong waren en dachten dat we alles wisten. In ieder geval Tino Martin die zingt erover. Ja, je luistert naar de lunch en je hoort het goed, want ik ben er nog steeds. Ja, sorry, ik kan er niks aan doen. Maar het is vakantie en de komende weken neem ik het lunchprogramma gewoon even over. Maar niet getreurd, want er zijn ontzettend veel gasten natuurlijk langs geweest de afgelopen maanden. Die het lunchprogramma hebben gepresenteerd. Allerlei artiesten, zangers en zangeressen. En we hebben gewoon de hoogtepunten voor je verzameld. Zo hoor je zometeen de 3J's. En even later in het programma de Troubadours. Nou ja, en natuurlijk nog heel veel lekkere muziek. Terwijl jij gewoon lekker geniet van je lunch. Als je pauze hebt natuurlijk. En anders moet je hem nog eventjes uitstellen, dat bammetje. Je hoort zometeen bijvoorbeeld, wat ga je horen? Suzanne en Freek, die kom je tegen. Maar eerst eventjes deze heerlijke plaat van De Dijk. Want je snapt het wel, als het golft, dan golft het goed.

0: Tijdens het Lunchprogramma, als hier allerlei artiesten achter de knoppen plaatsnemen om het te presenteren, gaat het natuurlijk heel vaak over muziek. Hè? Van bekende artiesten, maar ook over nieuw talent. Barend Koopmans die vroeg aan de 3J's die hier het Lunchprogramma destijds presenteerden, welke jonge artiesten zij nou het beste vinden.
1: Ik vind het vooral belangrijk, en dat heb je de afgelopen jaren wel gezien, maar daarin, weet je, zijn wij het meestal met z'n drieën wel eens. Is artiesten als artiesten gewoon iets doen wat van hun is. Wat ze uniek maakt. Ik vond het bijvoorbeeld bewonderenswaardig dat iemand als Maan het roer omgooide. Volledig. Die wilde gewoon iets doen waar hij
2: hard stoer.
1: Dat is stoer. En dat werd helaas, media vond dat niet stoer. Maar ik vind dat nog steeds zo moet het gaan. Als je iets voelt, dan moet je dat doen. Dan brengt een artiest verder. Dus iemand als Maan vind ik...
2: Het is in de geschiedenis altijd zo gegaan.
1: En dan is het altijd
2: dat
1: beter gegaan.
2: Dat het ook in eerste instantie niet gewaardeerd wordt. En dat het dan later pas begrepen wordt. Dus Maan verdient inderdaad wat dat betreft een pluim. Maar Maan is niet is geen jonge nieuwkomend artiest. Maar goed, het maakt niet uit. Het verhaal was wel goed. Robin.
3: Ja, ik heb twee antwoorden. Mag dat?
2: Ja.
3: Ik heb één volkse. Ik kan wel genieten van... het is een beetje een chauvinistisch antwoord. Maar de jongens van Likkepijp, dorpsgenoten van ons, die zijn natuurlijk op een hele... bijzondere manier zijn ze beroemd geworden met een kermisliedje. En die stonden 3 maanden later stonden ze in de Ziggo Dome. En nu staan ze op elk denkbaar feestje. Staan ze gewoon de tent op zijn kop aan het zetten. Dus dat vind ik heel leuk voor ze. Ja, een heel ander genre. Volgens mij delen wij ook wel de interesse in die dame. Dat is Naomi.
1: Ja, te gek.
3: En zij speelt indie muziek. En waanzinnig goed. Echt. Ze treedt ook wel op in het buitenland al. En daar verwacht ik heel veel van. Dus ga die zeker checken.
2: Ik zelf kan ook een aantal artiesten wel opnoemen. Het grappige is, het zijn vooral ook vaak vrouwelijke artiesten waar ik heel erg van onder de indruk ben. En niet per se omdat het vrouwen zijn, maar omdat die vrouwen, of die meiden moet ik dan zeggen, die schrijven tenminste wat ze voelen. En die zetten hun emoties op papier.

0: Zee. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
5: Aldi, strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
4: Hands van voordeel.
3: Aldi.
6: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Mensen vragen me vaak: "Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt?" Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
8: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. En plus frambozen, bessen, aardbeien en bramen, 2 schalen, 5,99. We doen met je mee. Plus.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
2: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.

0: Eerder deze lunch vertelden de drie J's, hè, welke jonge artiesten zij heel talentvol vinden. En ook Christophe van de Troubadours die liet weten welke jonge artiest, van welke jonge artiest hij heel veel verwacht.
1: Ik vind het grootste talent van dit moment. En ik denk echt, ik zeg het nu, dus je mag het terugluisteren. Misschien kunnen we dit fragment ergens bewaren. Ja. Ik denk dat dit over 20 jaar dat we terugkijken, dat zij een soort oeuvre award krijgt en de grootste artiest van Nederland is.
2: Okay.
1: Ik heb het over Vrouwtje. Ah. Ik wil dansen. Ja. Want als er iemand is die volgens mij echt hele mooie teksten, samen met goede hooks, weet je wel, dat het gewoon lekkere hits zijn. En zij kan volgens mij zoveel kanten op dat wij nog een stuk of 5 albums die allemaal Edisons in de wacht gaan slepen. Ik ben een enorm fan. Ja. Vrouwtje.
0: Helemaal eens.

Ja, met het liefdesverdriet van Russo en Emma Heester zijn we bijna aan het eind gekomen van dit lunchprogramma. Ik hoop dat je lekker een lunch hebt genoten. Dat je lekker hebt gegeten. Ik moest het natuurlijk even uitstellen, dus ik ga nu even lekker wat lunchen. Blijf bij Radio Noordzee, hè? Want het is nog altijd zo dat jij kans maakt op die kaarten voor de Nacht van de Nederpop op 12 december in AFAS Live. Het enige wat je hoeft te doen is naar radionoordzee.nl te gaan en daar via de site een appje te sturen met het woord Nederpop. Dan word je vanmiddag misschien wel gebeld. Kan je zomaar die twee tickets in de pocket hebben. Tot morgen.

0: extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren-slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
6: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
5: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
8: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
11: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
13: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
14: Ah, nee hè.
15: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, pof jij even?
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
17: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
18: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe, 2 plus 2 gratis. Dat is van douchegel tot deo, alles voordelig in huis voor de zomer. Kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de grote bosbrand in het noorden van Limburg. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het onvoorspelbaar. Vanmorgen waaide de wind naar het noorden, waardoor er zelfs in Friesland een geur hing alsof er veel barbecues aanstonden. Maar dat kwam van de brand in Limburg. Ongeveer 160 migranten zijn op het kanaal van een boot gered. Die was in brand gevlogen, waardoor de vluchtelingen overboord moesten springen. Britse en Franse schepen hebben ze uit het water gehaald. Het was een van de grootste reddingsoperaties in jaren op het kanaal. Voor zover bekend zijn er geen doden. De explosieve opruimingsdienst is uitgerukt voor iets verdachts in de buurt van een NAVO-terrein in Brunsum, Limburg. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De weg naar de hoofdingang is afgezet. De politie wil tegen regionale media wel kwijt dat het in elk geval niet om een bommelding gaat. En een Syrisch gezin uit Tubbergen dat hun auto verloor toen die in brand werd gestoken, kan een andere kopen, dankzij een inzamelingsactie die gisteren begon. Binnen 24 uur is er €6.000 binnen. Het gezin had al eerder te maken met pesterijen. Zo werden er stenen door de ramen van het huis gegooid dat ze zouden krijgen. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan in het oosten een klap onweer voorkomen. Lokaal kan het hard gaan regenen, waaien en onweren. En dat was het ANP-nieuws.
2: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.
4: Goedemiddag.
5: Radio Noordzee.
6: Ik moet even parken. Biertje. Vrienden.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje.

dinsdagmiddag van Radio Noordzee is natuurlijk 200% puur Hollands. Goedemiddag, mijn naam is Vincent, Nick en Simon. Die hoorde je net met herwinnen. Dinsdag de 4e vandaag, 4 augustus, dat heb je vast al gemerkt. Wat voor een bijzondere dag is het, want iedere dag is het wel de dag van iets. Echt zelfs de grootsteenontstopper heeft zijn eigen dag. Nee, vandaag valt het een beetje tegen. National Chocolate Chip Cookie Day. Dat is eigenlijk een beetje iets Amerikaans, heb ik het idee. Ik kreeg wel een leuk appje van Derek, die zegt alvast... Vincent, je bent nog steeds met die dagen bezig voor je planning. Komende vrijdag, 7 augustus, de internationale dag van het bier. Hé, hey, die gaan we eens lekker vieren. Mooi dat die op vrijdag valt. Kun je lekker uitslapen op zaterdag hopelijk en dan komt het helemaal goed. Radio Noordzee, zometeen met Joey Nicolai. Voor Fun hoor je over een paar minuten Gordon en Replay. Dit is eerst Yves Berendsen. Droom jij over mij?

Heb jij dat ook? Herken je dat? Dat je een rijtje namen moet opnoemen en er altijd eentje vergeet? Dat je een vriend aan de telefoon hebt en die vraagt... hé, wie gaan er eigenlijk op vrijdagavond mee de kroeg in? Noem je 5, 6, 7 namen uit jullie vriendengroep. Vergeet je er altijd eentje? Kom je er eentje tekort, zie je gewoon over het hoofd. Of op je werk misschien met collega's in een vergadering. Ja, er zou nog iemand bij zijn. Zijn we compleet? En dan vergeet je er een. Ik heb dat ook, dus ik heb ze even voor je opgeschreven. De zingende Soapies. For Fun hoorde je net bij Radio Noordzee. Winston Gerstanovic, Chris Segers, Jimmy Geduld. En misschien wel degene die het vaakst vergeten wordt, Michiel de Zeeuw. Dat waren ze, de jongens van For Fun. Dit is Joey Nicolai en Tinto de Verano.

0: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken,
4: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraute.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
11: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor €4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar €5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts €0,95.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak

0: die anders doet.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: vuurwerk hangt in de lucht. Radio Noordzee met Sven Verstegen en Senna. En dat is leuk. Senna is hier komende donderdag. Komt ze om 4 uur mee presenteren met Luc van der Braak. De zomermiddagshow.
1: Radio Noordzee. Dinsdag duet.
0: Die neemt de hele zomer lang de plaats in van Wat een Middag. René Verkerk, Jonathan Mink, Kobus Boscha. Die zijn lekker en lang op vakantie. Luc van der Braak neemt de honneurs waar. Met dus bekende gasten.

0: Mireille Mathieu en Patrick Duffy. Together We're Strong was het origineel en er waren daar twee Nederlandse cabaretiers die dachten, hé, dat kunnen wij ook, sterker nog, dat kunnen we beter, dat kunnen we leuker. Ze gingen een Nederlandstalige bewerking maken en toen dachten ze, hoe moeten we die nou noemen? Het is een duet. Weet je wat? We houden het gewoon lekker simpel en we noemen het ook duet. Werd de grote hit in 1990. Herman Vinkers en Brigitte Kaandorp.
1: Radio Noordzee, dinsdag duet.

raampje begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Nou ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het gewoon.

ACTA met ACDA. Dat wist je, maar dat zeg ik niet zomaar. Ik denk dat Thomas ACTA dat binnenkort heel vaak gaat horen. Dat hij in de supermarkt staat of over straat loopt. Hey, ACTA. ACTA met ACDA. Hij gaat natuurlijk in baantjes spelen, hè? De kok met COCK in 2027 te zien bij SBS6. Reken maar dat hij dan ACTA met ACDA genoemd gaat worden. Durf ik wel geld op in te zetten.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
2: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Vul je voorraad koffie makkelijk en verdelen gaan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto. 30 capsules voor maar 6,99. Score alle aanvuldeals bij Bol.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Wil je voorraad koffie makkelijk en voordelig gaan met Bol? Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar 6,99 per pak. Score alle aanvuldeals bij Bol.
8: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika aardmijnen te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AH IJs.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met een

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Het wordt steeds moeilijker voor de brandweer om te voorkomen dat de bosbrand bij Venray zich uitbreidt. De wind verandert de hele tijd van richting en dat maakt het lastig om de brand te bestrijden. Vanmorgen heeft commissaris van de Koning Emiel Roemer het gebied bezocht, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Een sportschool in het Limburgse Echt is op de vingers getikt door het College voor de Rechten van de Mens. De fitnessclub discrimineert namelijk bewoners van een AZC. Ze mogen er geen lid worden. En dan maak je onderscheid op basis van ras en nationaliteit, vindt het college. De uitspraak is overigens niet bindend. Bij een eiland boven Athene heeft de Griekse kustwacht een plezierjacht met Italianen onderschept. Die hadden een lading illegaal gekapt koraal bij zich. De waarde wordt geschat op 800.000 euro. Aan boord werden ook speciaal gereedschap en duikuitrustingen gevonden, waaruit de kustwacht concludeert dat het een georganiseerde handel is. En het lijkt erop dat FIFA-baas Infantino niet gaat reageren op alle ophef die er nu heerst. Steeds meer landen willen dat hij vertrekt na zijn omstreden investeringsplan voor het WK, dat uiteindelijk wel werd ingetrokken. Over iets anders laat Infantino zich wel uit, namelijk dat landen als Marokko, Qatar en de Emiraten hem nog wel steunen. Het is vandaag zonnig en erg warm met 30 tot 33 graden. Vanmiddag en vanavond kan het lokaal hard gaan regenen, waaien en onweren. Morgen wordt het iets minder warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

Lost in the Wild. Het blijft leuk, hè? Blijft gezellig. Cheerio! Als je wil appen met Radio Noordzee, dat kan. Sterker nog, dat vinden we hartstikke leuk en gezellig. Gebruik dan de app-button. Als je nooit eerder met Radio Noordzee hebt geappt en denkt... hoe moet dat dan, hoe werkt dat precies? Dan ga even naar radionoordzee.nl. Daar vind je die app-button, stuurbericht staat erbij... en dan kunnen we via die weg contact leggen. En dan kun je eigenlijk alles wat je wil met ons delen... iets doorgeven, iets vragen. Vragen staat vrij, zou mijn moeder zeggen. Of een leuke vakantieanekdote delen. Of iets aanvragen, dat kan ook. Rodney appte al. Die nieuwe hitflits van jullie is te gek, zegt hij. Ik krijg Donnie en Robert van Hemert al 3 dagen niet uit mijn hoofd. Wanneer komt hij weer? Nou, Rodney, dankjewel voor je berichtje. Een paar minuten geduld nog, dan hoor je hem. Naar Davina Michel. Dit is Duurt te lang.

0: Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. De Hollandse hitflits. Donnie en Robert van Hemert. Visa Mens.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Rolf Sanchez heeft bevestigd dat hij een nieuwe vriendin heeft. Ze heet Lorena, dus de 35-jarige zanger vanochtend bij 100% NL. Volgens Rolf zijn de twee al even samen en heeft hij veel moeite moeten doen om haar hart te veroveren. 7,5 jaar genegeerd of zo, dus Rolf. Volgens de zanger hebben de twee elkaar ontmoet via zijn beste vriend. Hij ging heel goed om met haar zus en zodoende heeft hij ons aan elkaar gekoppeld. Shownieuws wist trouwens vorige maand al te melden dat de zanger weer verliefd is. En het is nog altijd onduidelijk wanneer Martijn van IJzeren, beter bekend als Stuntkabouter, terug naar Nederland kan. De acteur en influencer zit na betrokkenheid bij een dodelijk ongeval al zo'n 2 maanden in Frankrijk. Zijn manager zegt vandaag dat er niets veranderd is aan zijn situatie. Vanwege geheimhoudingsplicht rondom het onderzoek naar het ongeval kan er verder geen details worden verstrekt. Het ongeluk gebeurde begin juni toen hij samen met filmmaker Ilja Vierhout, een van zijn beste vrienden, terugreed naar Nederland na het bezoeken van het filmfestival van Cannes. Ilja kwam bij het ongeluk om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog steeds onduidelijk. En Erika Terpstra neemt binnenkort haar intrek in het bekende rusthuis waar veel bewoners uit de showbiz- en mediawereld zitten, het Rosa Spierhuis in Laren. Dit meldde de Telegraaf gisteravond. Naar verwachting zal Erika nog deze maand daar gaan wonen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Klein orkest met Harry Jekkers in de hoofdrol uiteraard. Koos Werkloos bij Radio Noordzee, 200% puur Hollands. Als je nou denkt, die Nederpopclassics, die zijn leuk, daar wil ik meer van. Dan hebben we iets leuks voor je bij Radio Noordzee. Kaarten voor de Nacht van de Nederpop XXL. Die is over 4 maanden. Houd 12 december, zaterdag 12 december, vastvrij in je agenda. En daar staan echt de grote namen uit de Nederpopgeschiedenis. Oké, Harry Jekkers niet, want die is echt definitief gestopt met optreden sinds een maandje. Wil je niet blij maken met een dode mus, maar Henk Westbroek is daar wel, want die man stopt nooit. Erik Meesie van Toontje Lager, Peter Koelewijn, ouwe rot in het vak, Hans de Boy en vele, vele anderen. Je kaarten, die win je deze week bij Radio Noordzee. Luister straks vanaf 4 uur naar de zomermiddagshow met Luc van der Braak. Wil je kans maken? Laat het even weten. App even het woord Nederpop naar ons. Dat kan via radionoordzee.nl en de app-button als je denkt, hoe werkt dat appen precies? Het woord Nederpop, dat is voldoende. Misschien ben jij straks na 4 een van de gelukkigen.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Madurodam, het leukste attractiepark over Nederland.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals AHM.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Nu Rascal and Friends, luiers en luierbroekjes, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
4: Omdat we series willen blijven bingen.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en...

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op alle Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Puur Hollands.
5: Radio Noordzee. Je mooie lul kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

dinsdagmiddag van Radio Noordzee en die is natuurlijk 200% puur Hollands. Heb je nog vakantie? Misschien zit je wel ergens lekker te relaxen op de camping, lekker spelletjes doen met de buren, met de familie. Of heb je de vakantie er alweer op zitten, ben je gewoon weer aan het werk alsof je nooit op vakantie bent geweest. Zo voelt dat dan, hè? Zelfs op je tweede dag als je terug bent. Dit is Radio Noordzee met zometeen Rutja Kot naar Dave Dekker. Hier is Vesper.

Dat voorjaar stonden ze natuurlijk 10 keer in de Gelderdoom in Arnhem. Was je erbij? Ben je geweest naar een van die concerten? Was goed, hè? Ik was er met mijn dochter bijna, die zingt alles van A tot Z mee. Dus ik had een soort stereo. Aan de ene kant hoorde ik Suzanne en Freek zelf zingen. Aan de andere kant zat mijn dochter keihard in mijn oren alles mee te tetteren. 6 jaar is ze, maar die kent echt al die songteksten uit haar hoofd. Ik las van de week, er zijn zelfs mensen die zijn zo'n fan van Suzanne en Freek. Die zijn 10 keer geweest. Mooie was ook nog een van die fans, zei ik. Ik wist vooraf niet of ik het wel vol zou houden, maar het is me gelukt.

0: beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3 sterren slot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Voor vandaag geldt nog het Nationaal Hitteplan, maar dat loopt morgenochtend om 8 uur af, meldt het RIVM. De waarschuwing voor extreme hitte gold al bijna een week voor Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel en sinds gisteren voor heel het land. Vooral kwetsbare groepen krijgen dan het advies goed te drinken. Een telkens draaiende wind maakt het voor de brandweer moeilijk om de bosbrand bij Venray te blussen. Er moet continu worden bijgesteld, zegt een woordvoerder. Wel eens voorkomen dat de brand zich uitbreidt. Vanmorgen bezocht commissaris van de Koning Emiel Roemer het gebied, onder meer om zijn waardering uit te spreken aan de brandweer. Paniek om niks in Brunsum in Limburg. Daar stond vlakbij het NAVO-terrein een buitenlandse bestelbus geparkeerd vol met dozen. In het busje lag ook een man te slapen. De politie vond het verdacht en wilde zeker weten dat er in de dozen geen explosieven zaten. Bomexperts hebben alles doorzocht, maar niks gevaarlijks gevonden. En een Syrisch gezin uit het Overijsselse Tebergen is blij met alle steun uit de omgeving. Hun auto was in brand gestoken en in vlammen opgegaan. Een inzamelingsactie heeft 6.000 euro opgebracht, genoeg om een andere auto te kopen. Volgens de vader van het gezin laat het zien dat er meer goede dan slechte mensen zijn. Volop zon en met 30 tot 33 graden tropisch heet. Later neemt de bewolking toe en is er kans op een paar stevige onweersbuien. Het eerst in het zuidwesten. Morgen een stuk minder warm, een graad of 25. En tot zover het AP-nieuws.
0: 200% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

Dinsdagmiddag van Radio Noordzee. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. Met meisje, je bent veel leuker dan ik dacht. Het origineel van DJ Madman, ken je dat nog uit de jaren 90? Was meisje, je bent zo lelijk als de nacht. Daar hebben ze wel een flinke positieve draai aan gegeven. Gelukkig maar, hè. Is ook meer van deze tijd. De Avro Bros, Jeffrey Heesen, Brees en Billy Dans. Je hoorde ze bij Radio Noordzee. Zometeen Frans-Duits met die andere Frans samen. Lange Frans, en die zingen dan over Tour de France. Ook André Hazes komt eraan, een mooie klassieker naar de 3J's. Die komen, heb je niet van mij, vrijdag met een nieuw liedje. Dit is Geloven in het Leven bij Noordzee. Ik hou die...

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Nico Bark met de shownieuws-update op Radio Noordzee. Rolf Sanchez heeft bevestigd dat hij een nieuwe vriendin heeft. Ze heet Lorena, dus de 35-jarige zanger vanochtend bij 100%NL. Volgens Rolf zijn de twee al even samen en heeft hij veel moeite moeten doen om haar hart te veroveren. 7,5 jaar genegeerd of zo, dus Rolf. Volgens de zanger hebben de twee elkaar ontmoet via zijn beste vriend. Hij ging heel goed om met haar zus en zodoende heeft hij ons aan elkaar gekoppeld. Shownieuws wist trouwens vorige maand al te melden dat de zanger weer verliefd is. En het is nog altijd onduidelijk wanneer Martijn van IJzeren, beter bekend als stuntkabouter, terug naar Nederland kan. De acteur en influencer zit na betrokkenheid bij een dodelijk ongeval al zo'n 2 maanden in Frankrijk. Zijn manager zegt vandaag dat er niets veranderd is aan zijn situatie. Vanwege geheimhoudingsplicht rondom het onderzoek naar het ongeval kan er verder geen details worden verstrekt. Het ongeluk gebeurde begin juni toen hij samen met filmmaker Ilja Vierhout, een van zijn beste vrienden, terugreed naar Nederland na het bezoeken van het filmfestival van Cannes. Ilja kwam bij het ongeluk om het leven. Wat er precies is gebeurd is nog steeds onduidelijk. En Erika Terpstra die neemt binnenkort haar intrek in het bekende rusthuis waar veel bewoners uit de showbiz en mediawereld zitten, het Rosa Spierhuis in Laren. Dit meldde de Telegraaf gisteravond. Naar verwachting zal Erika nog deze maand daar gaan wonen.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. 100%

niet op de radio. Dat appt Radio Noordzee luisteraar Frank. Dankjewel voor je berichtje. Hij zegt er ook nog bij: komend weekend weer met een paar maten lekker zingen. Naar de karaokebar dus waarschijnlijk zal dat betekenen. Even kijken wat er verder nog in de inbox zit. Als je trouwens wil appen met de Radio Noordzee studio, doe dat. Dat vinden we hartstikke leuk. Heel gezellig. Gebruik de app. En mocht je denken: ik heb nog nooit eerder met Noordzee geappt, hoe werkt dat dan precies? Dan ga je even naar radionoordzee.nl. Daar vind je de app-button. Stuurbericht staat erbij. Je kan hem eigenlijk niet missen. Dan kunnen we contact leggen en dan kun je eigenlijk alles met ons delen wat je wilt. Saskia deed dat ook. Die zegt: wat kan een dagje alleen thuis toch lekker zijn? Mijn man is werken, de kinderen naar de BSO. Heerlijk relaxen in mijn uppie. Geniet ervan, Saskia. Laat Noordzee lekker aanstaan. En Michael stelt een goede vraag. Die zegt: hoe kan ik ook alweer kaarten winnen voor de Nacht van de Nederpop? De Nacht van de Nederpop XXL. Die is op 12 december aanstaande in de AFAS Live in Amsterdam. Noordzee heeft inderdaad kaarten voor je. Straks na vieren maak je de kans op bij Luc van der Braak. Wil je kans maken? App dan even op de manier die ik net zei. Het woord Nederpop naar Radio Noordzee. Ben je misschien wel na vieren een van de gelukkige winnaars?

0: Niels de Boy en Erik Meissie. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
8: It's funny because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
16: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

Rousseau, Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer, want daar werd hij speciaal voor gemaakt. Pakt mij uit de top 10, uit de bovenste regionen van de Noordzee top 30. Je hoort hem elk weekend op zaterdag van 2 tot 4 en op zondag in de herkansing van 10 tot 12. De Noordzee top 30 met de grootste Nederlandstalige hits van het moment. En heb je hem nou gemist afgelopen weekend en denk je, hoe ziet hij er eigenlijk uit? Wat staat er op 1? Wat staat er op 14? Om maar een willekeurig getal te noemen. RadioNoordzee.nl, daar kun je hem nog even rustig op je gemak nalezen. Thomas Bergen, hoor je zo meteen. Yves Berendsen komt er ook aan. En dit zijn Niels Zonne en Miss Montreal eerst.

Yves Berendsen bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Misschien is het tijd. Nou, ik weet het wel zeker. Het is zeker tijd voor de zomermiddagshow. Luc van der Braak is er klaar voor. Je hoort hem na vieren met gastpresentator Mike Petersen. Hey, dat is gezellig. Die presenteert de hele uitzending mee. De hele zomer doen we dat. Luc heeft elke dag een bekende artiest als gastpresentator. En ook kans op kaarten voor de Nacht van de Nederpop XXL. Over Nederpop gesproken. Doe maar eens hier en smoor verliefd.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
2: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 Promo Pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En twee Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
1: Nu alle kaartjes €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
3: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
9: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Douwe Egberts Aroma Rood 6 pakken voor maar €6,99 per pak. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
13: craving. Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
14: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer, zoals AHA.

0: van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 4 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De bosbrand bij Venray lijkt zich niet verder uit te breiden, zegt de brandweer. Toch heeft hij nog altijd moeite om de brand onder controle te krijgen. De brandweer probeert het vuur te stoppen aan de randen van het bos. De bomen staan namelijk te dicht op elkaar om met brandweerwagens het gebied in te kunnen gaan. In het gebied geldt een noodverordening. Het betekent dat mensen de regels van hulpverleners moeten opvolgen en er niet met drones mogen vliegen. Intussen woedt ook brand in de bossen bij het Brabantse Bergeik. Begon met een brand van 50 bij 50 meter, maar die breidt zich uit. De brandweer is met 14 wagens aan het blussen. Er is een vierde verdachte opgepakt in een terrorismeonderzoek. Het is een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren en ook hij wordt verdacht van het beramen van een aanslag. Een week geleden werden bij invallen 's nachts in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar al 3 tieners opgepakt. Eén van hen zou een IS-aanhanger zijn. En winkeliers in Helmond hebben op eigen houtje maatregelen genomen tegen fatbikers die met 40 voorbij scheuren. Volgens Omroep Brabant hebben ze hun straat veranderd in een hindernisparcours van reclameborden. Fatbikers moeten er slalommend omheen. De Helmondse winkeliers hopen dat de gemeente met een definitieve oplossing komt. Zonnig en heet met 30 tot 33 graden. Later neemt de bewolking toe en is er in het midden en zuiden kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Dankjewel, zometeen hier de Radio Noordzee zomermiddagshow met niemand minder dan Mike Pietersson te gast.
4: Radio Noordzee, verkeer.
6: En eerst werpen wij een blik op de weg met 5 files gemeld. En dit zijn de 3 langste op dit moment. De A8 Amsterdam-Zaandam voor Zaandam, je vertraging 11 minuten. A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen door wegwerkzaamheden 7 minuten. En de derde op de A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens door controles. Je vertraging daar nu een kleine 10 minuten.
4: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: het in Radio Noordzee. Je hoorde Jong en Dom om 4:08 op deze dinsdag, de 4e van augustus. En mocht je denken, goh, ik zou me wel weer eens jong en dom willen voelen. Ik ben wel toe aan een avondje uit. Bedenk dan goed dat je deze hele week bij Radio Noordzee kans maakt op kaarten voor de Nacht van de Nederpop XXL. Gaat gebeuren op 12 december van dit jaar. De grootste Nederpop-hit door de originele zangers. Denk aan Henk Westbroek bijvoorbeeld, Nol Havens, Erik Mezi, Hans de Boy, Mai Tai. Kortom, een avondje waar je bij wil zijn. En dat kunnen we regelen bij Radio Noordzee. Ga naar radionoordzee.nl, klik op stuur een bericht. Dan kom je bij ons in de WhatsApp. Hoef je alleen het woordje Nederpop naar ons toe te sturen. En misschien bel ik je vanmiddag wel terug. En win jij 2 kaarten voor de Nacht van de Nederpop XXL.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Yes, goedemiddag en welkom bij de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Bij afwezigheid van René Verkerk, die heerlijk met zijn kale, ingesmeerde bol op het strand ergens in Italië ligt, is mijn naam Luc. Ik ga je de komende 3 weken gezelschap houden hier elke middag tussen 4 en 7. Doe ik gelukkig niet alleen. Elke dag hoor je een andere bekende zanger, zangeres, rapper, formatie die mij lekker een middagje gezelschap komt houden. En vandaag de man die op zijn 11e al stiekem naar de microfoon graaide zodra zijn ouders de deur uit waren. En dan snel mocht hij tijdens pauzes van optredens zelf het podium op. Nou, uiteindelijk via onder andere het tv-programma Bloed, Zweet en Tranen brak hij verder door. En sindsdien kunnen we deze zanger uit Den Haag eigenlijk niet meer wegdenken. Hij trad onder andere op in een uitverkochte arena tijdens de Toppers in Concert. Verzorgde het voorprogramma van Rutger Kot, zong samen met Haag. Inmiddels heeft hij onder andere het AFAS Circus Theater in toch een beetje zijn Scheveningen op zijn naam staan. Zijn eigen docuserie ging in première. Kortom, meer dan genoeg om over te praten met mijn gast van vandaag. Niemand minder dan Mike Pietersen. Mike,
2: ja, goedemiddag. Dankjewel, Luc. Goedemiddag. Ik vind het altijd zo leuk als ik hier ben. Dan wordt die hele rits even opgenoemd.
0: Het is ook een behoorlijk cv, Mike.
2: Ja,
0: geniet
2: ik wel een beetje, hoor.
0: Ja, het is een behoorlijk cv. Nou, we gaan het over een aantal dingen zo meteen met je hebben. Onder andere die docu-serie, wat me toch behoorlijk ingrijpend lijkt als je zo gevolgd wordt in je leven. Hè? Sommige mensen vinden Instagram al heftig, maar jij denkt, nee, kom maar, een hele cameraploeg erbij.
2: Ja, joh, geen probleem.
0: Die is nu een tijdje uit, hè, die serie, dus ik ben wel benieuwd wat daar dan een beetje de impact van is. Je gaat live zingen voor ons later
2: vanmiddag.
0: Ook hartstikke leuk, want leuke single uit die het goed doet deze zomer.
2: Dankjewel.
0: Lekker zomers. En verder gaan we je gewoon vooral een klein beetje beter leren kennen. Je bent de hele middag bij me te gast. Het leuke is, ik heb elke week andere gastpresentatoren. Gisteren had ik hier Jordi van den Boer bijvoorbeeld bij me. Uit het mooie Brabant, jou wel bekend. En het leuke is, ik heb Jordi even gevraagd om jou in te schatten. En dat doen we onder het volgende kopje. Radio Noordzee, ken je collega.
1: Radio Noordzee, ken uw collega.
0: Ik heb Jordi een aantal vragen voorgelegd over jou. En gevraagd, joh, doe eens een inschatting. Wat denk jij bij Mike als ik dat aan je vraag? En ik ben wel benieuwd hoe goed Jordi jou kent. Jullie komen elkaar vast wel eens tegen.
2: Zeker,
0: in het land en zo. Het zijn een aantal algemene dingen. Ik vroeg hem onder andere naar wat jouw favoriete vakantieland is.
3: Spanje.
0: Spanje, oké. Okay. Wat denk je dat zijn favoriete Nederlandstalige klassieker is? Als hij er eentje zou moeten kiezen uit het grote oeuvre dat Nederland rijk is?
3: Ik denk dat hij dan richting Borsato gaat, denk ik.
0: Iets van Borsato, denk,
3: dat denk ik.
0: Okay. Zijn favoriete guilty pleasure snack? Als hij s'avonds thuis op de bank zit, film erbij, doet hij een greep in de kast?
3: Oh, dit is vals. Ik denk een zak paprika chips.
0: Zak paprika chips, oké. Okay. Zijn favoriete film of tv-serie?
3: Peaky Blinders.
0: Peaky Blinders, oh, mooi. En het hoogtepunt uit de carrière van Mike tot nu toe? Wat is dat, denk jij?
3: Nou, ik denk zijn concertreeks, denk ik. Of zijn zo'n concert, denk ik. Dat denk ik.
0: Het komt er zelfverzekerd uit bij Jordi, maar hoe goed zit hij in de richting?
2: Hij heeft alle vragen gewoon goed.
0: Heeft hij alle vragen goed?
2: Onvoorstelbaar.
0: Ongelooflijk.
2: Ja, echt.
0: Dan moet hij een lot in de loterij gaan kopen.
2: Ja, nee, dat klopt allemaal.
0: Ja, je vertelde toevallig net dat je op vakantie gaat naar Spanje ook.
2: Naar Spanje.
0: Sowieso natuurlijk goed. Borsato, hoog op jouw lijstje ook.
2: Ja.
0: Dochters, ja, natuurlijk mooi. Zakje paprika chips zo na een optreden.
2: Iedere avond,
0: ja, zo. Hey, leer mij dat dieet ook als je wil, als ik zie wie jij eruit ziet. Okay.
2: Heerlijk.
0: En Peaky Blinders?
2: Peaky Blinders vind ik fantastisch.
0: Echt waar?
2: Ja, echt waar.
0: Mensen denken nu, dit is afgesproken. Maar
2: ja, nee, het is echt zo.
0: En je eigen concert, ja, we hebben het er net over gehad, het Circus Theater in Scheveningen. Een van jouw hoogtepunten natuurlijk. Nou, gaan we zo meteen verder over praten, want Mike is de hele middag bij ons te gast. Mocht je een vraag hebben voor Mike, dan kom maar door via de Radio Noordzee app. Lekker naar radionoordzee.nl gaan. Kun je al je vragen kwijt. Zullen we dan wat draaien van Borsato? Nu
2: ja, vind ik een goed idee.
0: Heerlijk
2: deze.
0: Het is de zomer van Radio Noordzee met de middagshow. Je hoeft niet de huis vannacht. Dit is Borsato.

0: Het is de nieuwste van Mr. Engelbewaarder Marco Schuitmaker. Hij heet Loesu en ondanks dat het woensdag of dinsdag is, kunnen we prima Loesu gaan vandaag, toch? Dacht ik wel. Ik heb Mike Pietersson te gast.
1: Yes.
0: Mike, onder andere een van de doelen is om elke dag de zanger of zangeres wat beter te leren kennen.
1: Ja.
0: Dan kan ik jouw Wikipedia-biografie door gaan lezen of oplezen. Maar ja, daar wordt het ook niet gezelliger van. Nee, dus we hebben een leuk spelletje, Mike.
2: Radio Noordzee. Wie, wat, waar?
0: We spelen wie, wat, waar. En zometeen spelen we ook nog wanneer en hoe. Maar het moet allemaal niet te lang worden, ja? Natuurlijk. En het werkt als volgt. Ik heb bij iedere categorie 30 vragen. Dus 30 vragen met wie, 30 vragen met wat, 30 vragen met waar. Ik ga jou vragen om bij elke categorie een willekeurig getal te noemen.
1: Okay.
0: Tussen de 1 en de 30. En de daarbij corresponderende vraag, die werp ik jou voor de voeten.
1: Okay.
0: En zo weten we eigenlijk nooit waar het over gaat. Maar wel leuk, toch? Dus laten we eens beginnen bij de categorie wie. Noem maar een getal tussen de 1 en de 30.
1: 29.
0: 29. Ja. Dan moeten we even naar het randje natuurlijk. Eens even kijken. Wie zag als eerste jouw talent toen je als kind stiekem de microfoon pakte? Want dat vertelde ik net, dat jij er al vrij vroeg bij was. Want jouw vader zat in het geluid, geloof ik. Hè? En je zag dan microfoon liggen en je dacht, dat lonkt naar mij.
1: Ja, mijn vader was geluidsman van lokale bandjes en artiesten.
0: Ja, want Den Haag is natuurlijk de beroepplaats van...
1: Ja. Zeker in die tijd ook nog. En dat was wel de eerste die zag van... joh, die jongen die kan misschien wel zingen. Die moet er wat meer mee gaan doen.
0: Oké, want die hoorde jou nog stiekem zingen en die dacht... nou, de glazen sneuvelen niet. Misschien moeten we hier
1: alles was er heel.
0: Ja, wat goed, wat leuk. Oké, dus je vader heeft een belangrijke rol gehad daarin.
1: Ja, zeker.
0: Oké. En later ook nog jou gesupport en alles meegemaakt. Ja. Het is toch geweldig als je dat dan zo...
1: fantastisch.
0: Als je als vader toch betrokken bent bij de geboorte van de carrière, toch?
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, leuk. Ja. Ga maar door naar de categorie wat, Mike. Een nieuwe nummertje, alsjeblieft.
1: Nummer 3.
0: Nummertje 3.
1: Ja.
0: Eens even kijken. Wat ging er door je heen toen je voor het eerst optrad bij de Toppers in Concert? Want dat is wel een plekje om te staan natuurlijk, de Ardennen.
1: Ja, ik heb er 13 keer mogen staan. En,
0: maar eens was de eerste keer, Mike. Toen
1: eens was de eerste keer. Dat was...
0: de Johan Cruijff Arena.
1: Ja, dat was...
0: 30.000 man, 40, hoeveel zijn het er?
1: 67.000 mensen.
0: Nou, precies.
1: Ja, ik ben dat gelijk nooit meer vergeten. Nee, dat is mega. Waar je kijkt, zie je mensen. Dus je voelt je echt super klein.
0: Ja.
1: En het gaat ook enorm snel.
0: Ja.
1: Maar ik kwam er vanaf alsof ik in een soort droom had gezeten. Heel gek.
0: Heb jij dan extra zenuwen voor zo'n... ik sprak gisteren Jordi van der Boer. Die zei, of het nou voor 100 man is, of voor 1000, of voor 10.000. Ja, eigenlijk nooit echt podiumangst. Maar ik kan me voorstellen, als je zoiets groots moet doen... dat je dat heel even bibbert.
1: Ja. Ik heb dat wel. Ik heb dat eigenlijk al vanaf de eerste dag dat ik zing... heb ik al een soort van podiumvrees.
0: Oké.
1: Dat is echt wel heftig. En...
0: maar trucjes om dat te tackelen?
1: Ja, tuurlijk joh. Tuurlijk. Als ik opkom, dan het klinkt heel gek. Maar dan zeg ik tegen mezelf van joh, kom op, je kan het, weet je. En dan die eerste 2-3 liedjes is altijd wel even een beetje spannend. En daarna, het is al gewoon meer hoe het publiek op je reageert.
0: Ja, op zich is het goed toch dat je spanning hebt. Dat betekent wel dat je je toppen gaat presteren, toch?
1: Dat zeker. Ik sta altijd aan.
0: Ja.
1: En om op je vraag terug te komen, die Toppers is een mega gevoel. Dat is een van de grootste dingen die je als zanger kan bereiken, denk ik.
0: Ja.
1: Om in zo'n stadion te mogen staan.
0: Geweldig zeg. Nou ja, ze gaan nog lekker door de mannen natuurlijk. Hè? Dus wie weet wat er allemaal nog gaat komen. Ja. Doen we nog even de categorie waar. Dus kom maar met een getalletje.
1: Nummer 10.
0: Nummertje 10. Eens even kijken. Waar vinden we volgens Mike de mooiste plek in Den Haag?
1: De mooiste plekken
0: in Den Haag. Als je denkt van ik heb een zondagmiddagje vrij. Daar ga ik naartoe, daar ga ik zitten. Wat is dat dan volgens jou?
1: Ja, het valt onder Den Haag. Maar zeg nooit tegen een Scheveninger dat het Den Haag is. Dan krijg je ruzie. Maar ik vind Scheveningen een van de mooiste plekjes. En de leukste plekjes van Den Haag.
0: Ja, lekker op de boulevard met dit soort dagen. Uitkijkend op de zee. Misschien nog heel even skinny dippen als je in een, dronken bui bent.
1: Ja, heel dronken, ja.
0: En dat is het schemer, denk ik ook. Leuk. Mike Pietersson is vandaag de gast bij Radio Noordzee in de zomermiddagshow. Hij blijft lekker bij ons en zometeen gaat hij ook nog live zingen. Kortom, blijf erbij. Je werkdag of vakantiedag afsluiten doe je met de zender met 200% puur Hollands. Wij zijn Radio

0: de Boy en Erik Messi. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
5: 3 sterren slot.
4: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
11: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de

0: AV Dolce Gusto, 30 capsules voor maar €6,99. Scoor alle aanvuldeels bij Bol.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Goedemiddag, welkom bij Radio Noordzee. Dit is de zomermiddagshow voor deze dinsdag, de 4e van augustus. Mijn naam is Luc en vandaag Mike Pietersson, mijn co-host. En Mike, ja. Ja, je gaat je debuut maken als weerman, hè, bij Radio Noordzee.
7: Ja, dat
6: vertel,
7: klopt.
6: Wat gaat het klimaattechnisch worden de komende dagen?
7: Nou, vanavond trekken onweersbuien noordoostwaarts over het land. Maar er zijn ook plaatsen waar het droog blijft.
6: Oh, gelukkig.
7: Komende nacht klaart het vanuit het zuiden breed op, maar het koelt niet ver af. Veel plaatsen hebben zelfs weer met een tropennacht te maken. Met temperaturen van 20 tot 22 graden, Luc.
6: Een plaknacht.
7: Dat wordt een plaknacht, ja. Morgen breekt de zon vaak door. Er zijn ook stapelwolken. En vooral in het zuidoosten kan er een enkele wolk uitgroeien tot een bui. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog met 23 tot 27 graden.
6: Zo. Nou, ik ga het NOS-journaal bellen, Mike. Je kunt meteen doorgaan even straks.
7: Ja,
6: helemaal goed, helemaal goed.
8: Radio Noordzee, verkeer.
6: Dan werpen wij een blik op de weg. Het is rustig natuurlijk, hè, want zomervakantie. Momenteel 4 files gemeld in Nederland. En dit zijn ze. De A1 Hengelo-Osnabrück voor de grens. Je vertraging 7 minuten. Heeft alles te maken met controles daar. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen. Door wegwerkzaamheden. Je vertraging 1 kwartier. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens 9 minuten. En de vierde op de A27. Utrecht-Almere voor Huizen is de verbindingsweg naar de A1 dicht. Je vertraging daar nu 11 minuten. Binnen nu en een minuut hier bij Radio Noordzee. Robert van Hemert en Zandloofster. Het is 4:55. De headlines uit het nieuws nu bij Radio Noordzee. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het bestrijden van de grote bosbrand bij het Limburgse Venray is extreem moeilijk, zegt de burgemeester. Na meer dan 24 uur blussen is al heel veel natuur verloren gegaan en door de wind laait het vuur steeds weer op. Er is ook brand uitgebroken in de bossen bij Bergijk in Brabant. Het vuur werd snel groter en groter, maar intussen neemt de brand af, al is die nog niet helemaal onder controle. En in een lopend terrorismeonderzoek is een 4e verdachte opgepakt. Het is een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren. Eerder werden al 3 tieners opgepakt bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar.

0: Willem en Jan samen bij Radio Noordzee. Je hoorde tussen jou en mij, maakt het 9 minuten over 5:30 op deze dinsdagmiddag. Mike Pietersson te gast. Mike, alles onder controle tot op heden?
1: Alles onder controle.
0: Net je debuut gemaakt als weerman. Nou ja, wat kan je nog gebeuren?
1: Man, ik was blij dat het goed ging.
0: Dat ging hartstikke goed. Ja, zeker. Ja. De zon is een tikje harder gaan schijnen sinds jij het weer
1: nou, gelukkig.
0: Hey, we gaan even door met het spelletje.
2: Radio Noordzee. Wie, wat, waar?
0: Ja, want we hebben de categorieën wanneer en hoe nog over. Ik heb hier bij iedere categorie een lijst met 30 vragen. Jij noemt een getal tussen de 1 en de 30. Ja. En dan werp ik jou de corresponderende vraag voor de voeten, Mike. Ja, de eerste 3 heb je overleefd. We hebben nog de categorie wanneer hier openstaan. Dus kom maar door met het getal.
1: 16.
0: Even kijken. Wanneer ontstond jouw band met Ruud Chacot? Dat is wel een goeie. Want daar heb je mee gezongen natuurlijk.
1: Ja, heb ik mee gezongen. Ja. Dat was wel grappig. Ik had een optreden samen met Ruud. Ik stond in hetzelfde programma. En Ruud die zat in haar kleedkamer. Dat staat ook op YouTube allemaal. Want dat vertelt ze het heel uitgebreid. Ruud zat in haar kleedkamer. En die vroeg aan haar broer, aan Erik Chacot, van joh, loop jij die zaal eens even in? En ga jij eens even kijken wie die soulzanger is? Dacht zij. En toen kwam die terug. Toen zei hij, is Mike Pietersson. Oh, dus is dat een Amerikaan? Want ik zong op dat moment Engelstalige liedjes, soulliedjes. En toen zei hij, nee hoor, dat is gewoon een Nederlandse jongen uit Den Haag.
0: Blue-eyed soul noemen ze dat geloof ik, toch?
1: Exact.
0: Witte mannen die klinken klopt. Als een...
1: Hele lijsten heb je van een Spotify. Ja. Nee, dus maar ja, Ruud die kwam zelf kijken. En daarna mocht ik bij haar komen. En toen zei ze van, joh, ik ben met een 5-steden-tour bezig door Nederland. Zou jij mijn support act willen zijn?
0: Wauw.
1: Ja, dat vond ik waanzinnig. Want ik ben helemaal weg van Rut.
0: Zo.
1: En jaren later heb ik haar te gast gevraagd in een van mijn circustheatershows. En dat was ze.
0: Was wel weer een soort return favor, zeg maar.
1: Ja, goed, klopt.
0: Cirkel rond, wat mooi, wat geweldig zeg. En wel een compliment als je gescout wordt, gewoon echt puur op je oren.
1: Fantastisch.
0: Want dat is wat er gebeurd is. Ze hoorden het en ze dachten, die moet ik hebben.
1: Ja.
0: Mooi, kun je het eigenlijk niet hebben als zanger,
1: nee,
0: toch?
1: Nee, dat is fantastisch.
0: Goed verhaal. De categorie hoe, Mike. Dus kom maar door met een getalletje.
1: Nummer 24.
0: 24. Ja, dat is wel interessant, hè? Want dat las ik online. Hoe ben jij bij het kickboksen terechtgekomen? Want daar is ook iets mee, toch?
1: Ja, nou, ik boks al vanaf mijn 15e ongeveer. En,
0: je hebt zelfs een licentie, geloof ik, toch?
1: Ja, dat klopt.
0: Je mag officieel lesgeven, toch?
1: Ja,
0: of niet?
1: Ja, dat klopt. Ik heb in 2013 heb ik mijn officiële bokslicenties
0: Wat vet.
1: Gehaald. En... nog geen maand later kreeg ik een hernia.
0: Oh, dat is onhandig natuurlijk. Ja.
1: En ik deed ook mee aan het programma Bloed, Zweet en Tranen. Dus ik kreeg het ineens veel drukker met optreden. Oh, het ging wat slechter met mijn lichamelijke gezondheid, zeg maar. En toen heb ik het een klein beetje moeten laten vallen. En later heb ik het weer opgepakt. En ik heb nu gewoon weer iedere week mijn klasje op de woensdagochtend.
0: Dus, echt waar? Wat, je doet het wekelijks nog. Oh, wat leuk joh. Gewoon een boksles van Mike Pietersson. Wauw, wat
1: superleuk.
0: Goed. Okay. Nou, je hebt ook muzikaal je slag geslagen. Dat is ook belangrijk toch natuurlijk.
1: Zeker weten.
0: Zometeen moeten we het even hebben over Roemenië. Want dat land viel hier net. En toen hoorde ik iets waarvan ik dacht, hoe zit dat nou? Nou, als je ook wil weten hoe dat zit, blijf dan vooral lekker hangen bij Radio Noordzee. Zeker ook omdat Mike zometeen nog zijn zomerhit live gaat zingen. Dat en meer in de Radio Noordzee. Noordzee Zomermiddagshow.

0: groot met een zachte G, maar in dit geval dan wel uit Goes. Raccoon, je hoorde Oceaan bij Radio Noordzee op deze dinsdagmiddag. Het is de zomermiddagshow waar je later vandaag nog kans maakt op kaarten voor de nacht van de Nederpop XXL. Als je daarbij wil zijn, dan stuur je even het woordje Nederpop naar ons toe. Mike Pietersson vandaag te gast. Mike, we zaten net even buiten de uitzending met elkaar te bomen. En toen vertelde jij een verhaal over Roemenië.
1: Ja.
0: Toen dacht ik, oei, ben je daar op vakantie geweest? Ben je beroofd? Maar je hebt daar een muzikaal avontuur achter de rug. Ja, wat volgens mij niet landelijk bekend is, toch? Je hebt eigenlijk meegedaan aan een songfestival, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, het was een hele andere tijd, Luc. Want je had toen geen... Ja, je had Hives, had je volgens mij.
0: Hives, ja lekker krabbelen. Ja.
1: Maar daar zat ik geloof ik nog niet eens op.
0: Ja.
1: 2002 werd ik uitgenodigd om voor Nederland uit te komen op het Golden Stack Festival. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ik had via een muzikale contact, zeg maar, had ik een cd'tje opgestuurd, een gebrand cd'tje.
0: Ja.
1: En ik mocht komen. Nou, hoe heet dat? Wat ik niet had verwacht is dat ik op dat moment naar een show ging waar bijvoorbeeld ook de Scorpions en Boyz II Men optraden.
0: Grote
1: en
0: namen.
1: De Kelly Family. En nou, ik echt dacht van, ik zat in een contest, ik werd er nummer 1. Roemenië had op dat moment ook nog niet zoveel televisiezenders. Dus de halve bevolking keek naar dat programma.
0: Ja.
1: En ja, sinds die tijd ging het hartstikke goed. En op een gegeven moment werd ik gevraagd om met een Roemeense zangeres om aan het nationale songfestival mee te doen.
0: Ja, van Roemenië?
1: Van Roemenië.
0: Wauw. Volgens mij heb ik er een klein stukje van. Moet je even corrigeren als het niet goed is. Maar volgens mij heb ik hier een klein stukje ervan. Jij bent een lage stem, hè, voor de duidelijkheid. Nou, waarom is het geen hit geworden, Mike?
1: So much love. Nou, ik ga het je toch vertellen. Ik stond met die zangeres. En ik dacht van, joh, there is so much love. Dat die eindzin, ik dacht van, weet je wat, dan pak ik haar hand beet.
0: Ja.
1: And there is so much love.
0: Ja, tuurlijk.
1: En toen zei ze, don't touch me.
0: Nee, joh. Die was er al vroeg bij met de MeToo. Ja,
1: klopt.
0: Maria Radu, als ik het goed heb.
1: Ja, maar ik heb haar nooit meer gezien.
0: Nooit meer gesproken, nooit meer. Maar het was een mooi avontuur. God, Mike Pietersson in Roemenië, mensen. Ja. Zometeen ga je voor ons zingen. Gelukkig niet in het Roemeens, ook niet in het Engels. Je gaat je nieuwe single zingen, die wel gebaseerd is op een Engelstalig liedje.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk is deze versie gewoon veel leuker.
1: Ja,
0: dat allemaal zometeen na 5 uur in de Radio Noordzee zomermiddagshow. Dus blijf erbij. Dit is de nieuwe van Monique Smit, Niet naar huis. Nou, dat gaat Mike nog niet, hoor. Geen zorgen.

0: Hoer. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Sun vaatwascapsules van 18 stuks... bij besteding vanaf €35. Op is op. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: wanneer?
1: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller Milk, the moo you can't resist.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. De brandweer die bezig is met de grote bosbrand bij Venray heeft hulp gekregen van boeren. Die brengen met hun tractoren water naar de brandweer en blussen zelf ook een beetje mee, meldt de Limburgse omroep L1. De burgemeester van Venray noemt het bestrijden van de grote brand in zijn gemeente extreem moeilijk. Er is ook een andere natuurbrand in het Brabantse Bergeijk, niet ver van de grens met België. Daar waren in een bos over een groot gebied metershoge vlammen te zien, maar de brand is nu aan het afnemen. De brandweer gaat de komende uren nog wel door met blussen om er zeker van te zijn dat het vuur uit is. Ander nieuws dan. Een jongen van 18 uit het Gelderse Kesteren is vrijdagavond opgepakt. Hij wordt verdacht van het beramen van een terreuraanslag. In het onderzoek zaten al 3 andere verdachten vast. Ze zijn 16 tot 19 jaar en werden vorige week midden in de nacht van hun bed gelicht bij invallen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. En als het aan oud-FIFA-baas Sepp Blatter ligt, wordt de nieuwe voorzitter van de Wereldvoetbalbond een vrouw. Hij weet ook al wie, Lise Klaveness, het hoofd van de Noorse voetbalbond. De huidige FIFA-baas Infantino ligt onder vuur. Veel landen willen van hem af omdat hij het WK veel te commercieel wilde maken. Vanuit het zuiden meer bewolking en lokaal kans op een paar stevige onweersbuien. Morgen zon en wolken en een stuk minder warm, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Goedemiddag, we werpen een blik op de weg met 5 files op dit moment. Dit zijn ze, het is rustig op de weg natuurlijk vanwege de vakantie. A1 Hengelo-Osnabrück voor de grens met Duitsland, je vertraging 7 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp 5. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen door wegwerkzaamheden een dik half uur. A22 Beverwijk, Velzen voor Beverwijk, de oprit dicht. Je vertraging daar 11 minuten. En de 5e op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Eemnes is de verbindingsweg naar de A1 dicht. Je vertraging daar nu een kleine 10 minuten. Het is de dinsdageditie van de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Paul de Leeuw zometeen, Mark Floor komt er ook aan. En Mike Pietersson is de gast. En hij gaat zometeen zijn nieuwe single live zingen. Blijf erbij.
0: 200% duur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Zomermiddagshow.
1: Ik weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je

0: Noordzee. Ik heb je lief om 5:09 op deze dinsdag bij Radio Noordzee. Ook vandaag jouw kans op kaarten voor de nacht van de Nederpop XXL gaat gebeuren op 12 december in de AFAS Live met de grote namen daar. Hans de Boy, onder andere Henk Westbroek. Mocht je denken, daar wil ik bij zijn, dat kan. Stuur ons het woordje Nederpop toe en misschien bellen Mike Pedersen en ik jou zometeen wel terug en win jij 2 kaarten voor de nacht van de Nederpop.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Ja, want Mike is vandaag mijn co-host in de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Bevalt het zo na een uurtje?
2: Hij gaat lekker, toch?
0: Ja, ik vind het
2: of, je, of jij moet zeggen van, nee, joh. Ach, gelukkig.
0: Ja, het mooie aan zangers is, die hebben vaak automatisch een goede radiostem. Dus daar ligt het ook niet aan. Je hebt het weerbericht al gedaan. Nou ja, god, ja, dat kan je gebeuren.
2: Nou, echt, hè?
0: We zitten een beetje buiten de uitzending de anekdotes van jouw leven, nou ja, een beetje door te nemen. Want ik wil niet zeggen dat je oud bent, Mike, maar je hebt eigenlijk al een heel muzikaal leven achter de rug.
2: Aardig onderweg.
0: En er komt net een anekdote voorbij over een optreden bij de opening van een zwembad.
2: Ja.
0: Ja. Nou, moet je even vertellen hoe dat ging?
2: Ja, ik zat proberen zo kort mogelijk te houden. Ik werd ooit gebeld voor de opening van een zwembad, inderdaad. En onderweg zien mijn tourmanager en ik, die zien onze geluidsman met pannen staan.
0: Oei.
2: Dus wij zijn gestopt en naar hem toegelopen van, joh, gaat het wel lukken? En die geluidsman die zei van, joh, nee, het gaat echt niet. We gaan niet op tijd in ieder geval komen.
0: Nee.
2: Dus er moet contact worden gezocht met de persoon die het regelt daar. Die man die heette Aard. Dus nou, ik zeg, dan ga ik gelijk wel bellen dat we wat later zijn.
0: Want die was al in het zwembad, Aard.
2: Die was al in het zwembad, ja. En die liep er ergens rond. Die was waarschijnlijk de laatste check voor het podium. Of weet ik dat wat hij aan het doen was. En dus ik belde op en ik krijg een receptionist aan de telefoon. Ik zei, goeiedag, hier spreek ik met Mike Pedersen. Ik kom zo optreden, maar ik wil gaan zeggen dat mijn geluidsman, of ik wil zeggen dat mijn geluidsman met pannen staat en dat we iets later zijn. En ze zegt, tegen wie moet ik dat dan zeggen? Ik zeg, nou, tegen Aard. Nou, zegt ze, dan ga ik die even oproepen. Heb je een momentje? Ja. Dus de telefoon die werd neergelegd en ik bleef aandachtig luisteren. En toen zei die receptioniste van, telefoon voor Aard, Mike Pedersen, de clown aan de telefoon. Waarop ik zei, maar mevrouw, ik ben een zanger. De clown gaat waarschijnlijk wel op tijd komen. Maar
0: ze dacht dat jij de clown was. Ja. Dat de clown te laat was. Wat goed zeg. Nou, zij waarschijnlijk rode wang in plaats van een rode neus toen ze dat zei. Maar
2: denk het ook.
0: Het is uiteindelijk niet doorgegaan.
2: Als we me voor clown uitmaken, dan kom ik niet meer.
0: De opening van het zwembad viel in het water eigenlijk, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, zo kan je het zeggen, Luc.
0: Hey, je bent niet alleen te horen, je bent ook te zien. Want sinds een tijdje, begin dit jaar, heb jij je eigen docu-serie, zou je kunnen zeggen. Het wordt tijd dat je me kent, heet hij.
2: Ja.
0: Is te zien bij Kiesim. Hoe lang ben je gevolgd met camera's in die
2: tijd? Ik ben 3 jaar, niet iedere dag, maar 3 jaar gevolgd.
0: Zo, dat is een behoorlijke tijd.
2: Ja.
0: En maak je dan afspraken over, joh, daar zien we elkaar en daar kun je bij zijn? Ik bedoel, naar het toilet gaan ze niet, neem ik aan. Maar hoe werkt dat verder?
2: Nee, we hebben wel wat scenario's van tevoren natuurlijk doorgesproken.
0: Ja.
2: En locaties waar we zijn gaan filmen. Dat heb ik samen mogen doen met Jeroen Smits. En dit is eigenlijk wel een hele mooie docu geworden. Een beetje waar ik vandaan kom en hoe mijn zangcarrière is gestart. En de dieptepunten, maar ook gelukkig hoogtepunten.
0: Ja.
2: Dus ik vind het zelf wel heel leuk dat ik dat heb mogen doen.
0: Komt er een vervolg op? Smaakt het naar meer? Of zeg je van, nou, 3 jaar is lang genoeg? En ik vind
2: die 3 jaar wel even genoeg.
0: Ik vind het wel even genoeg.
2: We hebben nu zoveel besproken ook en die docu, dat we eerst even wat nieuwe dingen moeten gaan
0: gebeuren. Ja, maar je bent een vat vol verhalen, Mike. Want alleen vandaag denk ik al, nou, je kunt ook de rest van de zomer elke dag langer
2: staan. Ja, klopt. Nee. En er zitten echt dingen in die we nog niet hebben gehad.
0: Nou geweldig zeg. Mike Pedersen vandaag de gast hier bij Radio Noordzee. Zometeen ga je live zingen, je nieuwe single.
2: Ja.
0: En jij komt uit Den Haag. We hebben het er net over gehad. Dat is toch de broedplaats van vele bandjes uiteraard, de Earring, Kay, noem het allemaal maar op. Zo, maar ook deze man, nieuw talent, toch wel uit Den Haag, zou je kunnen zeggen. Inmiddels een gevestigde naam, de nieuwe generatie. Ook hij onder andere in het AFAS Circus Theater gestaan. Ook hij gaat naar AFAS Live binnenkort. Ik heb het over Kido van der Graaf. Je hoort hem nu bij Radio Noordzee. En zometeen dus Mike Pedersen live hier in de middagshow.

0: Troubadours, je hoorde voor iedereen, maakt het 17:50 op deze dinsdagmiddag.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Ja, met vandaag als co-host in de middagshow niemand minder dan Mike Pietersson. Hij zal de hele middag bij me. Gaat hartstikke goed. Wil jij nog een lekker bakje koffie zo meteen, Mike? Want dat ga ik gewoon voor je pakken dan natuurlijk. Oh,
2: lekker cappuccino.
0: Lekker cappuccinootje hoor ik hier. Nou, gaan we allemaal regelen. Moet nog heel even wachten, want je gaat eerst voor ons zingen, Mike.
2: Zeker.
0: Je nieuwe single, Dat Doe Jij. Kun je eens vertellen hoe het tot stand is gekomen? Want het is een beetje een eigen kindje van je, geloof ik.
2: Ja,
0: toch?
2: Klopt. Het lag al een tijdje op de plank. En op een gegeven moment zei mijn platenmaatschappij van, joh, we hadden niet echt een single om uit te brengen op dat moment. En toen zei mijn platenmaatschappij van, joh, heb je zelf niet iets wat je leuk vindt? Ik zei, nou, dit vind ik wel een leuk liedje. En ja, dat hebben we opgenomen en dat is Dat Doe Jij geworden.
0: Blijf dicht bij jezelf is eigenlijk hetgeen die je moet leren, Mike. Nou, hartstikke goed. Hij is begin het jaar uitgekomen, doet het hartstikke goed, wordt lekker gestreamd en gaat
2: gelukkig wel
0: live voor ons zingen. Nu hier op de bühne van Radio Noordzee. Live in de Radio Noordzee zomermiddagshow, Mike Pietersson.

live bij Radio Noordzee, Mike Pedersen. En dat doe jij. Hoppakee, wat een vrolijke zomerse single, man. Ik bedoel, de zon scheen al, maar gaat nog harder schijnen, Mike. Helemaal goed, helemaal goed. Kom lekker terug naar de studio. Je blijft nog even lekker bij ons. Zometeen gaan we samen iemand blij maken met de kaarten voor de nacht van de Nederpop XXL. Als je daar naartoe wilt, dan stuur je nu het woordje Nederpop naar ons toe. En misschien ben jij er wel bij. Het is de Radio Noordzee zomer.

0: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
6: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
11: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
12: Honor the craving.
10: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
14: Tuurlijk wel.
13: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op De Warmte.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog geen euro, slechts 95 cent.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe

0: zitten.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Fris er tegenaan met Vibra. Nu Ariel 4-in-1 waspot, doos 15 wasbeurten voor 4,99. Of Lenoir wasverzachter, fles 55 wasbeurten voor maar 5,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Hey, goedemiddag, welkom. Het is 17:30 exact. Je bent bij Radio Noordzee, de zomermiddagshow. Met vandaag Mike Pietersen te gast. En Mike, je hebt net je debuut gemaakt als weerman.
2: Ja.
1: En dat ging zo goed dat ik je eigenlijk zou willen vragen om het gewoon nog een keertje te doen. Dus vertel, wat gaan de komende, anderhalve dag gaat ons blad brengen?
2: Nou, Luc, vanavond trekken onweersbuien noordoostwaarts over het land. Maar er zijn ook plaatsen waar het droog blijft. De komende nacht klaart het vanuit het zuiden breed op. Maar het koelt niet ver af. Veel plaatsen hebben zelfs met een tropennacht te maken met temperaturen van 20 tot 22 graden. Morgen breekt de zon vaak door. Er zijn ook stapelwolken en vooral in het zuidoosten kan een enkele wolk uitgroeien tot een bui. Op de meeste plaatsen blijft het wel droog met 23 tot 27 graden.
1: Ik ga je voortaan vragen of je dit elke dag even wil inspreken via WhatsApp, Mike.
2: Ja, joh, geen
1: vaste D-man wordt. Ja, vind je dat leuk? Nou, hartstikke
0: Radio Noordzee, verkeer.
1: Dan werpen wij een blik op de weg. 9 files momenteel. Dit zijn de 3 langste gemeld. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen door wegwerkzaamheden. Je vertraging daar 11 minuten. De A27 Utrecht-Almere voor Eemnes 11. En de derde in dit overzicht op de A28 Utrecht-Zwolle voor Amersfoort. Daar liggen voorwerpen op de weg. Je vertraging daar een klein half uur. Binnen nu en een minuut Hanna mee en Maxime. En ook Justin de Wild komt eraan met Cheerio. Maakt het 17:30 Radio Noordzee. Met nu de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Premier Jetten heeft gesproken met inwoners van 2 dorpen bij Den Bosch die zijn bedreigd en geïntimideerd. Hun huizen en auto's waren beklad vanwege de komst van asielzoekers. Jetten noemde dat lelijk vandalisme. De grote bosbrand bij het Limburgse Venray laait soms op, maar wordt niet groter, zegt de brandweer. Die heeft lijnen ingesteld waarover het vuur niet mag komen, zoals een spoorlijn en een weg. En nu vanwege de droogte Twentekanaal dicht is, wil de provincie Overijssel af van de vrachtwagenheffing op enkele wegen. Vrachtwagens maken extra kosten omdat goederen niet meer via schepen kunnen worden vervoerd.

0: de Wild, Radio Noordzee en Cheerio. Die hoor je ook al her en der, denk ik, op plekken waar jij moet optreden.
1: Ja, zeker. Ja, dat is de hit van het moment, hè? Ja. Samen met die van Rutger.
0: Ik had het daar gisteren met Jordi van den Boeren over, dat je normaal gesproken elke zomer gewoon één echte grote hit hebt.
1: Ja.
0: En dit jaar lijkt het een beetje elkaar op te volgen. Of ze bestaan naast elkaar, want je zegt Rutger van Barneveld natuurlijk nog.
1: Ja.
0: Nu zijn er weer wat andere dingen die lopen te bubbelen. Op zich wel mooi dat er steeds meer ruimte is.
1: Fantastisch.
0: Zegt ook iets over de populariteit van het Nederlandse muziek.
1: Ja, zeker. Toch? Dat is voor ons alleen maar goed.
0: Ik kan het zeggen, daar zijn jullie blij mee. Ja.
2: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Maar de Nederlandse muziek is natuurlijk al jaren helemaal hip, trending en happening. En daarom wordt er op 12 december de Nacht van de Nederpop XXL georganiseerd in de AFAS Live. Met alleen maar grote namen die hun klassiekers zingen. Ik noem bijvoorbeeld Henk Westbroek, Hans de Boy, Nol Havens, die je uiteraard kent van VOF de Kunst. Nog veel meer mensen. En het leuke is, deze week maak je bij Radio Noordzee kans op kaarten. Het is heel simpel. Stuur ons een berichtje met het woord Nederpop. En misschien bellen we je wel terug. En ben jij erbij op 12 december. Zullen we even iemand bellen, Mike? Even iemand blij maken?
1: Ja,
0: altijd leuk, toch? Iemand blij maken. Eens even kijken wie wij die kant op kunnen sturen. En wie er een feestje gaat meemaken.
3: Hallo, Josje.
0: Hallo, Angelique. Je spreekt met Luc van Radio Noordzee. Ik zit hier samen met Mike Pietersen. Hallo.
3: Hey, hallo.
0: Hey, we bellen jou niet zomaar, want jij hebt ons een berichtje doen toekomen, Angelique, toch?
3: Ja, goed.
0: Ja, want je hebt nog niks in de agenda staan, 12 december, begrijp ik?
3: Nee.
0: En als ik al die grote namen opnoem van, bijvoorbeeld Hans de Boy tot Henk Westbroek. En jij begon zelf, Mike, even over Alides Hiddink van de Time Bandits. Ja. Die hier ook staat natuurlijk. Een van jouw helden misschien.
1: Jazeker.
0: Ja? Ja, waarom? Wat was mooi aan, Time Bandits?
1: Time Bandits vind ik geweldige liedjes.
0: Ja.
1: Ja, aparte stem.
0: Ja, echt klonk internationaal ook al.
1: Zo, ze hebben internationale hits gehad.
0: Succes gehad, ja.
1: Ja, klopt.
0: Heb jij een favoriet waarvoor je graag naar de Nacht van de Nederpop zou willen, Angelique?
3: Nee, ik vind alles wel leuk.
0: Alles mooi. Gewoon lekker een drankje in de hand, leuk gezelschap
3: gezellig.
0: Mee.
3: Ja.
0: Als je nou die twee kaarten zou winnen, Angelique, wie zou er dan met je meegaan naar de AFAS Live?
3: Ja, dat wordt nog een moeilijke keuze.
0: Ja? Ja, want meerdere vriendinnen of familieleden waar je uit wil kiezen? Of?
3: Ja, inderdaad. Ja. Oh. Dus dat wordt... ik ga er nog even over nadenken.
0: Je gaat er nog even over nadenken. Nou, ik geloof dat Mike goed nieuws voor je heeft, Angelique, toch?
1: Ja. Nou, Angelique, gefeliciteerd. Jij wint 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL op 12 december in AFAS Live.
3: Yay!
0: Gefeliciteerd. Nou, je hoort, het is in december, dus je hebt nog wel even om erover na te denken wie er mee mag. Misschien kun je loodjes gaan trekken of strootjes, weet je wel. Wie het kortste strootje trekt of het langste. Ga erover nadenken, maar de tickets komen jouw kant op. Heel veel plezier alvast daarbij.
3: Hartstikke bedankt.
0: Goed zo.
3: Ja, heel erg leuk.
0: Mooie dag, Angelique. Hoi.
3: Hetzelfde. Doei.
2: De Radio Noordzee.

0: beetje Haagse middag. Nou, bij Radio Noordzee. Want Flair hoorde je, nieuwe boyband, of nieuw, 2022 begonnen. Maar langzaam nu een beetje aan het doorbreken. Dankzij onder andere TikTok, zal je ook wel kennen. Ja, TikTok is de plek om tegenwoordig bekend te worden. Flair, boybandje, drie jongens. Door het oog van de nacht, afkomstig uit Den Haag. En we komen op Den Haag omdat ik vandaag Mike Pedersen bij me heb. Die daar uiteraard ook afkomstig is.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: En we hebben het eigenlijk al de hele middag over hoe rijk jouw muzikale oeuvre is. Je hebt net je nieuwe single voor ons gezongen.
2: Ja.
0: Dat doe jij. Door de miljoen streams op Spotify zag ik. Nou, dat is een mooie mijlpaal toch,
2: gelukkig
0: denk ik.
2: Wel.
0: Voor een single. Ja, hartstikke leuk. Maar er is heel veel natuurlijk al geweest. We hadden het onder andere over een avontuur in Roemenië, wat je daar achter de rug hebt. Ja. Gezongen samen met Rutger Kot.
2: Ja.
0: Maar je kwam zelf eigenlijk met een bijzonder duet, wat jou echt bij is gebleven, toch?
2: Ja, dat klopt. Ik ben hier. Het is niet een van de grootste successen geweest die ik heb opgenomen. En de andere artiest, in dit geval Thomas Bergen, ook niet. Maar ja, ik ben super trots op die plaat. We hebben het samen geschreven ooit. En het gaat over vriendschap. Uit het oog, maar niet uit het hart. Ja, beluister maar. Het is echt een mooie plaat.
0: Een mooie kreet die jullie hebben omgezet in een liedje. Oké, okay, dus dat zijn Thomas Bergen en Mike Pedersen bij Radio Noordzee. Uit het oog, niet uit het hart.

0: Persoonlijke favorieten van Mike Pedersen samen met Thomas Berger van Radio Noordzee. Uit het oog, maar niet uit het hart. Trots op, toch?
1: Ben ik trots op.
0: En terecht, dat hoorden we zojuist.
2: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Hey Mike, de tijd vliegt voorbij. De twee uren zitten er al zo goed als op. Mag ik jou
1: onwijs bedanken?
0: Als het gezellig is, gaat het snel. Als het gezellig is, gaat het hartstikke snel. Leuk dat jij deze zomer een van mijn co-hosts wilde zijn.
1: Dankjewel, man. Ik vond het leuk.
0: Ja, je nieuwe single gaat goed, dat doe jij. Daar hadden we het net over. Wat brengt de zomer? Wij gaan elkaar sowieso zien, want ik heb kaarten gekocht voor Live on the Beach. Met Tino, Kido en jij, jij staat daar ook, hè? In wat is het, oktober, denk ik, september?
1: September.
0: Ja, september. Ja. Wat brengt de verder zomer nog? Je gaat zelf lekker op vakantie nog even zijn.
1: Ja, lekker op vakantie. En verder is gewoon lekker optreden, dus nieuwe liedjes maken, lekker doorgaan.
0: Leuk. Ja. Gewoon weer een liedje verzinnen wat je zelf verzonnen hebt, hè? Want je ziet het, dat is eigenlijk de beste, toch?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Hartstikke leuk. We kunnen jou online overal volgen. Mike Pedersen vandaag mijn gast. We gaan dat doe jij nog met regelmatig voorbij laten komen. Een goede reis terug naar huis.
1: Dankjewel.
0: En dan was dat een heerlijke vakantie. Oh man, lekker naar Spanje. Oh, ja, jaloers. Dankjewel.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: ASM-Bank. Nu al zin in morgen.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Pampers, nu 2 plus 2 gratis. Dat zijn pakken vol voordeel voor de allerkleinste. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
5: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
7: Ah, oh, nee.
6: Maak er een potje van.

0: tikkie anders doet.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
2: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de bekladdingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is premier Jette daar langs geweest. Vanwege de komst van asielzoekers waren huizen ondergekalkt met beledigende teksten en was een auto te water geraakt. Jette sprak met bewoners die zich zorgen maken over de leefbaarheid in hun dorp en dat maakte diepe indruk, schrijft hij op X. De brandweer heeft een update gegeven over de grote bosbrand bij het Limburgse Venraai. De brand laait soms op, maar blijft binnen het getroffen gebied van 1 vierkante kilometer. Voorlopig gaat het vuur dus niet over een spoorlijn en een weg. De brandweer probeert er alles aan te doen om dat zo te houden. De provincie Overijssel heeft het Rijk gevraagd de vrachtwagenheffing over sommige snelwegen op te schorten. Nu het Twentekanaal dicht is, maken vrachtauto's extra kosten omdat goederen niet meer via schepen kunnen worden vervoerd. Sinds vorige maand moeten vrachtwagens op veel wegen een bedrag per gereden kilometer betalen. En in Zuid-Italië hebben vuilnismannen een weggegooid lot van 1 miljoen euro teruggevonden. Het papiertje was per ongeluk in het afval beland. Toen de winnares door had dat ze had gewonnen, maar het vuilnis al was opgehaald, riep ze de hulp van de vuilophalers in. Na ruim een dag zoeken vonden ze het lot. Vanuit het zuiden trekken onweersbuien over. Lokaal kan het hard regenen, waaien en onweren. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: En dan werpen wij een blik op de weg. 5 files gemeld momenteel. De A4 Den Haag, Rotterdam. Voor Pernis door een pechgeval je vertraging 10 minuten. A8 Amsterdam, Zaandam. Voor Zaandam 5. A9 Amstelveen, Alkmaar. Voor Velzen 8. A27 Utrecht, Almere. Tussen Eemnes en Huizen 7. En de 5e op de A28. Dat is Utrecht, Zwolle. Voor Amersfoort door een pechgeval ruim 3 kwartier vertraging. Zometeen Senna en Sven Versteeg. Ook Russo komt eraan. En jouw kans op de leukste prijs van de Nederlandse radio. Niet te koop, alleen te winnen hier bij Noordzee.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu

0: Afgelopen weekend is er het vuurwerkverbod, maar niet bij Radio Noordzee. Want je hoorde Senna en Sven Versteeg en vuurwerk bij Noordzee om 6:08.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Mike Pietersson net de deur uit, mijn gastpresentator voor vandaag. Maar over Senna gesproken, die is later deze week hier te gast. Aanstaande donderdag komt zij langs, dus mis dat niet. Dan is zij de co-host hier in de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Maar het is een beetje de zoete inval, want de ene is de deur nog niet uit en de ander komt hier binnenlopen. Tom Gondery, welkom.
2: Ja, dankjewel Luc, dat heb jij over je heen, hè?
0: Ja? Is dat mijn warme uitstraling? Ja, oh, mag ik het jou laten zeggen?
2: Nee, ja, het is zo, de deur stond open en dan zie ik jou er zitten en dan denk ik, ja, dan ga ik toch even hoi zeggen.
0: Dan loop je even binnen, de koffie is hier lekker, de muziek is hier goed en jij hebt wat belangrijks te melden, toch?
2: Ja, althans, ik vind van wel. Ik maak voor SBS Show nu zijn eigen online serie Alles voor de Show, waar ik met de leukste artiesten van Nederland in gesprek ga met wat ze allemaal meemaken in het land tijdens het snabbelen, zeg maar. En vanavond is alweer de laatste aflevering van seizoen 3. En dat is met Jeroen van der Boom.
0: Oh.
2: Ja, die is al zo lang onderweg. Die heeft zoveel leuke verhalen.
0: Toppers, Piano Man, als een solo shows, ja.
2: Noem het maar op, het maar op. Zo stond hij bijvoorbeeld bij Frank Wentink een keer in de show. Frank Wentink is die grote dinnershow meneer van die dinnershows in Aalsmeer. En toen zat er Jeroen aan een penicillinekuur, dus had een beetje last van zijn buik en alles. En net voordat hij op moest,
0: ging het mis en hij ook.
2: Dus op de poep, daar ging het in zijn broekje, zullen we maar zeggen. Maar alle mensen in dat ensemble, die hadden allemaal een witte broek aan. Dus Jeroen, voordat hij opging, heeft hij gauw die broek in de prullenbak gegooid en een rode broek aan.
0: Oh.
2: Dus die Frank Wentink helemaal boos. Ja, waarvoor had jij nou weer dat? Nou ja.
0: Dan moet je dat uitleggen.
2: Nou ja, je weet hoe dat kan dan.
0: Het leven van sterren gaat niet altijd over rozen, hoor ik al.
2: Nee. Het is geen rozengeur en maneschijn.
0: Nee, dat is... Nee, inderdaad, letterlijk. Kijk.nl kunnen we het vinden, denk ik.
2: Ja, Kijk.nl. Vanavond zit ik bij Shownieuws aan tafel. Dan laten we de eerste beelden zien. En als dat is uitgezonden, komt het op de website van Shownieuws. En daarna ook gelijk op Kijk.nl.
0: Kijk.nl, ga ervoor zitten, zou ik zeggen. Wat ga je daarna doen dan? Als het nu op is, komt er een volgend seizoen? Of je moet wel bezig blijven, Tom, toch? Ik bedoel, deze gebij die je bent.
2: Nou, wat lief. Nee, ik zou graag een nieuw seizoen willen maken. Ik denk ook wel dat we het gaan doen, want het is gewoon heel leuk. Het is zo leuk om al die verhalen te horen van die artiesten.
0: Je kunt er tijd ervoor nemen, toch? Ja. Ja, je kunt ze lekker laten praten. Ja.
2: Ja, en er komt altijd leuk clickbait uit.
0: Ja. Ja. Doe je het ook een beetje voor natuurlijk.
2: Ja, tuurlijk. De kassa moet ook rollen bij Talpa.
0: Wat zijn nou afleveringen die al online staan waarvan je zegt, die moet je sowieso nog even checken, die is meer dan de moeite waard?
2: Nou, kijk, ik heb het geluk gehad dat bijvoorbeeld een André van Duin of René Vroog, een Paul de Leeuw van Gordon voorbij kwam. Allemaal waanzinnige namen. Maar ik vond bijvoorbeeld die van Wolter Kroes. Ja, wat die allemaal heeft meegemaakt.
0: Ja.
2: Of Dries Groelvink in de Jap Jum optreden. En dat hij na het optreden van Theo Heuven een kamer kreeg met vrouwen erin.
0: Een kamer met vrouwen erin? Ja, oké, dan moet ik Dries ook even bellen.
2: Ja, en wat er is gebeurd in die kamer, dan moet je even die aflevering terug gaan kijken.
0: Alright, op Kijk kunnen we alles beluisteren en zien. En vanavond tussen de nieuwste en voorlopig laatste aflevering. Ga dat checken, zou ik zeggen. Tom, dankjewel.
2: Dankjewel,
0: Luc. Pak lekker een bakje koffie. Het is 200% puur Holland. Dit is Radio Noordzee. Zometeen hier de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. Niet te koop, alleen te winnen. Want het is, hoor je zo, ook Donnie en Robert van Hemert komen eraan. En dit is Bluff.

0: bij Noordzee. Je hoorde stiekem gedanst en deze hele week win je bij Radio Noordzee kaarten voor de nacht van de Nederpop XXL, met daarbij onder andere Erik Messi van Toontje Lager. Als je kans wil maken, het kan de hele week nog, stuur dan het woordje Nederpop naar ons toe en misschien pak jij die kaarten wel.
1: Radio Noordzee, Nederpop quiz.
0: Maar nu jouw kans op de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. De Radio Noordzee koffiemok met je eigen naam daarop gedrukt als je hem wint. Kortom, nooit meer ruzie op kantoor of thuis van wie is die ene mok? Nee, die is gewoon van jou als je meespeelt met de René de Popquiz. Want die spelen we gewoon ook bij afwezigheid van René Verkerk. Ik laat je zometeen een bekende Neder-klassieker horen. Daar ontbreekt een stukje. En de vraag is, wat hoort daar op die plek te staan? Het is multiple choice, dus luister goed. Dit is de opgave.
2: Wat hebben we plezier gehad van ome Jansen?
0: Nou, niet bijzonder ingewikkeld, denk ik, toch? Wat hebben we plezier gehad van ome Jansen? A, zwembad. B, geld. Of C, Lamborghini.

Via naar Radio Noordzee, kan via de site radionoordzee.nl, gewoon op je telefoon. En als ik jou zometeen terugbel en je hebt het goede antwoord, dan win jij dus die enige echte exclusieve Radio Noordzee koffiemok. En die wil je in de kast hebben. A. Zwembad, B. Geld of C. Lamborghini. Kom maar door. Hoor je nu de nieuwe van Miss Montreal. Dit is Schuilen bij Noordzee.

0: met onder andere Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Meissy. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we het van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes!
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
6: Omdat onze band onbreekbaar is.
7: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
13: En deze week ook extra goedkoop, zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
15: Goedenavond, dit is Radio Noordzee met het weerbericht. Vanuit het zuiden onweersbuien vanavond, hou daar rekening mee. Lokaal kan het heel hard gaan regenen, waaien en onweren. Morgen mix van wolken en zon, temperatuur een graad of 25. Minder warm dus dan vandaag.
16: Radio Noordzee, verkeer.
15: Dan werpen wij een blik op de weg, rustig. Twee files, de A9 Amstelveen-Alkmaar voor Velzen door wegwerkzaamheden. Je vertraging 5 minuten. En de tweede gemeld op de A28, dat is Utrecht-Zwolle tussen Maarn en Leusden. Door een pechgeval, je vertraging daar nu 8 minuutjes.
17: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
15: Ja, en daar is ze weer, mijn favoriete Radio Noordzee collega en tevens Hart van Nederland anchor Marleen. Marleen, goedenavond.
18: Ja, hey, goedenavond.
15: Wat leuk dat we elkaar elke dag tegenkomen. Zo,
18: dit is toch gezellig? Ja, dat gebeurt niet vaak zo, hè?
15: Precies.
18: Nee, we lossen elkaar een beetje af, dat is het dan wel.
15: Vanavond een bommetjevolle show, denk ik zomaar.
18: Nou, daar heb je helemaal gelijk in, want natuurlijk hebben we hier onze handen vol aan de bosbranden, hè? Bijvoorbeeld in Limburg. Maar ook in Brabant is er nou ook weer een fikkie. Dat is wel onder controle, maar dat nablussen gaat nog heel lang duren. Maar die branden in Frankrijk, die zijn ook nog niet helemaal opgelost, uitgeblust.
15: Je zult daar je vakantie geboekt hebben.
18: Ja, dat is toch afschuwelijk.
15: Ja.
18: Ja, nou, buiten die schrijnende verhalen, die we natuurlijk inmiddels ook allemaal kennen, heb ik dan wel een beetje goed nieuws. Want Nederland helpt Frankrijk toch een beetje uit de brand. En dat gaat, dan heb ik het eigenlijk over een WK dat in Bordeaux en omgeving zou zijn. Mm-hmm. Maar dat wordt nou naar Nederland gehaald.
15: Oh.
18: Omdat dat WK kan door die bosbranden niet doorgaan.
15: Oh.
18: Dus gaat het nu in Nederland gebeuren en wel in Putten. En dan vraag jij je misschien af,
15: wat voor WK is dat dan? Maar daarvoor word ik vanavond.
18: Juist. Ik probeer er altijd een klein kipvingertje in te bouwen. Nee, ja, toch? Deze temperatuur plus vuilnis wat overal gestrooid wordt, ja, dat zorgt natuurlijk voor ongedierte. We zijn eens gaan kijken in een wijk waar heel veel ratten zijn. Oh. Maar echt niet van die schat, niet kleine. Echt van die grote jongens. Oh. Ik heb beelden gezien ik heb even gekeken.
15: Maar ik moet nog eten. Ja. Dus, hou je in.
18: Smakelijk. Nou ja, kijk, het is gewoon, ja, er zijn meldingen gedaan, er zijn maatregelen genomen, maar het is al een jaar gewoon ellende. Dus we gaan eigenlijk een beetje op rattenjacht.
15: Op rattenjacht.
18: Rat van Nederland, zou ik maar zeggen.
15: Naar Hamelen ook? Of,
18: als we ze daar naartoe kunnen brengen natuurlijk. Ja. En we hebben nog even wat dierennieuws. We hebben een itempje over zeehonden. Ik moet even schuldig zijn waar ik dacht Katwijk, aan het strand van Katwijk. Daar liggen ze gewoon lekker op een strandje te zonnen en te zwemmen en te chillen. En super lief. En dat ziet er schattig uit. Maar er wordt wel gewaarschuwd. Je mag natuurlijk niet er dichtbij komen. Want net als echte honden kunnen ook zeehonden echt hun tanden in een stukje plek zetten. Ja, ja. Dus daar wordt ook voor gewaarschuwd natuurlijk met bordjes en alles. En dan gaan we eens even kijken. Zijn mensen nou, ja, houden ze die zich daar een beetje aan? Of gaan ze toch stiekem een beetje zo dichtbij?
15: Op de foto ermee.
18: Met een zeehondje.
15: Maar dat zand is lekker warm nu natuurlijk. Dus die gaan daar lekker liggen. Ja, jongen, ik snap ze wel.
18: Het is zo schattig om
15: te zien. Het zijn net mensen eigenlijk.
18: Eigenlijk wel. Toch? Ja, ja, en het grappige is ook, want ze hebben precies dezelfde kleur als het zand. Een beetje dat bruin-grijzige. Dus je ziet ze ook heel moeilijk liggen. Maar dan gaan ze zo hoppen, zeg maar, over het strand. Het is te schattig.
15: Leuk.
18: Te schattig.
15: Gratis naar de dierentuin eigenlijk.
18: Zo is het eigenlijk. Ja.
15: Dat en meer. Vanavond in Hart van Nederland. Hoe laat schakelen we in?
18: 10:30.
15: 10:30, Marleen, dankjewel.
16: 200% puur Hollands.
2: Radio Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: Wat een leuk liedje dit, zeg, van Gerrit Schneider. Je hoorde Cubaanse Café bij Radio Noordzee om 12 minuten over 6:30. Goedenavond.
1: Radio Noordzee, Reneder Popquiz.
0: Hoog tijd om de allerleukste prijs van de Nederlandse radio weg te geven. De enige echte Radio Noordzee koffiemok met je eigen naam daarop gedrukt als je wint. Die wil je hebben en Jacinta wil hem ook hebben. Jacinta, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Midden in je vakantie, want jij bent docent op een middelbare school. Dat betekent dat jouw vakantie elk jaar eigenlijk gewoon vaststaat, toch?
2: Ja, zeker, dat klopt.
0: Vind je dat vervelend? Denk je af en toe van, goh, ik zou zelf al een keer een weekje ergens anders weg willen? Of is het gewoon, comes with the job?
2: Nou ja, het is natuurlijk altijd wel leuk om buiten het hoogseizoen weg te gaan, maar ik hoef niet te klagen met 12 weken vakantie in het jaar. Nee,
0: een hoop mensen zouden er mee willen ruilen, denk ik, zomaar. Ben je al weg geweest of ga je nog?
2: Ben al weg geweest.
0: Oh, heerlijk. Waar ergens?
2: Naar Duitsland.
0: Oh, Duitsland. Ja, dat is populair. Ik geloof dat Duitsland nu na Frankrijk het populairste vakantieland is onder Nederlanders. Dus ergens dan in Zuid-Duitsland of zo, of een weekendje Berlijn, of wat heb je gedaan?
2: We hebben samen de Roodhaarsdijk in Sauerland gelopen.
0: Oh, mooi. Sauerland, ja. Geweldig. Ben je ook zo natuurlijk, hè? Dus dat is mooi. Ja, leuk.
2: Ja,
0: leuk.
2: Zeker.
0: Hey, de Radio Noordzee koffiemok, die wil jij graag hebben. Jij speelde mee met de Reneder Popquiz. Dit was vandaag de heel moeilijke opgave. Wat hebben we plezier gehad van Rome Jansen? Ja, heel erg ingewikkeld, Jacinta. A, zwembad. B, geld. Of C, Lamborghini. Dat waren de mogelijkheden.
2: Ja, nou dan ga ik toch voor B, geld.
0: Jij gaat toch voor B, geld. Wat hebben we plezier gehad van Rome Jansen? Ja, natuurlijk. En dat levert jou die geweldige prijzen op. De enige echte Radio Noordzee koffiemok met heel grote erop gedrukt. Jouw naam gaan we jouw kant op sturen. Dat betekent nooit meer ruzie thuis of misschien wel op school van... van wie is die ene mok? Nee, jouw naam staat erop. Dus bij deze, hij is helemaal van jou. We gaan hem richting Brabant sturen. Heel veel plezier ermee, Jacinta. En dank voor het luisteren.
2: Ja, superleuk. Dankjewel.
0: Geniet nog van de vrije weken, zou ik zeggen.
2: Ja, dank je. Doei.
0: Goed zo. Hoi. Dit is Radio.

0: rechtstreeks uit Os, Jeffrey Hezen. Je hoorde Loco.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Yes, maakt het bijna 7 uur. Hoog tijd om de Radio Noordzee Zomermiddagshow af te gaan ronden. Vandaag Mike Peterson over de vloer gehad. Hartstikke gezellig. Mijn naam is Luc en elke dag hoor je een andere bekende zanger of zangeres als medepresentator in die Zomermiddagshow bij afwezigheid van René de Kerk. Die ligt even heerlijk met zijn ingesmeerde kale bol op het strand ergens. En morgen, hartstikke leuk, 2 gastpresentatoren. Namelijk Danny Vroger. Hij heeft een single gemaakt samen met Mickey van Wijk. Die ken je, dat is deze.
2: Onze lichten gaan aan.
0: Knipperlicht en morgen komen ze uiteraard dat liedje zingen en mee presenteren tijdens de nieuwe Radio Noordzee Zomermiddagshow vanaf 4 uur. Meld ik me weer voor een nieuwe editie. Is het alweer woensdag?

0: deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Alle dames, vliegersvlug naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2 plus 1 gratis. Met en zonder vleugels. Gooi die toilettas vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Wat ga jij morgen doen? Chillen in de achtbaan? Aapjes kijken in de dierentuin? Of lekker ontspannen in de sauna? Met Tripper boek je de leukste zomerse uitjes met flinke korting. Bekijk alle deals op tripper.nl. De leukste uitjes voor de beste deal.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
11: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
13: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
15: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
16: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Blushelikopters van Defensie zijn al meer dan 100 keer heen en weer gevlogen om te helpen bij de grote bosbrand bij Venray. Zanen het bluswater verderop uit de Maas en gaan ermee door tot het vanavond te donker is. De natuurbrand bij Venray wordt niet groter, maar is ook nog niet onder controle. Rijkswaterstaat is met een update gekomen over de droogte in ons land en spreekt van een uitzonderlijke situatie. Het blijft de komende weken droger en warmer dan gemiddeld. Ook in de landen waar de Rijn doorheen stroomt wordt voorlopig weinig neerslag verwacht. Dat betekent dat de afvoer van de Rijn extreem laag blijft. In de Franse Pyreneeën zijn twee Belgen getroffen door de bliksem. Ze werden tijdens een wandeling op bijna 3000 meter hoogte door het onweer verrast. Volgens een lokale krant kreeg een jongen van 14 een hartstilstand. Een 21-jarige man liep ernstige brandwonden op. Ze liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het kwik steeg vanmiddag naar bijna 41 graden. Gisteren was het in Wenen al 40 graden. Het is al dagen erg warm in Oostenrijk en daarom geldt voor het oosten van het land code rood. Vanuit het zuiden onweersbuien. Lokaal kan het hard regenen, waaien en onweren. Morgen een mix van wolken en zon. En met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: gratis, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
1: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller Milk, the moo you can't resist.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit, tussen de apen.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
6: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
7: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
9: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
10: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
11: Wow!
10: Is binnen 3 minuten geregeld.
11: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
10: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar Allianz.

0: Retour.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
2: Cute.
3: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rennen?

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.

0: Niels Bijbel.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je voelt je

0: 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
3: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Nee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Een politieagent in Rotterdam wordt verdacht van een zedenmisdrijf. Hij zou een privé-tijd in de fout zijn gegaan en daar is aangifte van gedaan. Wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. Justitie is een onderzoek begonnen en de agent is geschorst. De brandweer krijgt steeds meer grip op de natuurbrand bij Venray, zegt een woordvoerder. Toch kan het nog uren duren voor de brand helemaal onder controle is, omdat er plekken zijn waar het vuur af en toe oplaait. Er werd nog gehoopt op regenbuien, maar die bereikten het gebied niet. In Frankrijk zijn deze zomer al meer dan 400 mensen opgepakt die natuurbranden zouden hebben veroorzaakt. Sommige verdachten zitten nog altijd vast, zegt de Franse binnenlandminister. Dit jaar is in heel Frankrijk al duizenden keren een natuurbrand uitgebroken. In 30% van de gevallen is het vuur aangestoken. En de vrouwentour de France heeft een nieuwe gele truidrager. Het is de Zwitserse Marlène Reusser die de vierde etappe op haar naam schreef, een tijdrit door de Franse regio Bourgondië. De Nederlandse Lieke Nooijen was maar 4 seconden langzamer en werd tweede. Demi Vollering eindigde als derde. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Morgen een mix van wolken en zon en met 25 graden veel minder warm dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%.

het woord Nederpop in een bericht naar de studio. En win 2 tickets voor de Nacht van de Nederpop XXL. 12 december, Avas Live, Amsterdam. Ik heb

0: Maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Ontdek hoe leuk Nederland is. Ren, klim en speel door bij Durodam. Stap in onze molenattractie De Windjager en klauter door Nederlandse schilderijen. Score je tickets op madurodam.nl.
6: Omdat we series willen blijven bingen.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Madurodam. Het leukste attractiepark over Nederland.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
12: Deze week in de bonus. AH Witte, Cotton Sweet Rood en Sabeldruiven. 1 plus 1 gratis. AH Bolhapjes 3 stuks voor €5,99. En alle AH Greenfields Beefburgers 2 stuks. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
14: Maar hey, met de nieuwe

0: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Schoon en voldaan met Vibra. Nu, Dusty en Scrub Daddy 3-in-1 promo pack. Een set met Dusty ontvetterspray citroen. En 2 Scrub Daddy sponsen voor maar €4,99. Ook op Vibra.nl. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de Bosch 18 volt Easy Drill accuboor met 2 accu's voor €89. Karwei, maak het mooier.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In zee bij het Noord-Hollandse Callantsoog is een zwemmer verdronken. Ook wordt nog iemand vermist, meldt NH Nieuws. Meerdere hulpdiensten zijn een zoekactie gestart. Twee zwemmers, onder wie een kind, zijn gered naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk waardoor de zwemmers in de problemen kwamen. Nog eens 14 gemeenten moeten zich melden bij minister Van den Brink omdat ze te weinig asielzoekers opvangen. Het zijn onder andere Alsmeer, Vlaardingen en Oldenzaal. Eerder kregen al 10 andere gemeenten een tik op de vingers. De minister wil dat ze alsnog opvangplekken regelen, zodat ze voldoen aan de spreidingswet. Een Rotterdamse politiemedewerker mag zijn beroep voorlopig niet meer uitoefenen. Hij wordt verdacht van een zedenmisdrijf, maar wat er precies is gebeurd, zegt de politie niet. De medewerker zou het misdrijf in privé-tijd hebben gepleegd en justitie is een onderzoek begonnen. De functie van de medewerker is niet bekendgemaakt. En klanten van Albert Heijn gaan er 2 keer zo lang over doen om een spaarboekje met koopzegels vol te krijgen. Vanaf begin volgende maand krijg je namelijk nog maar voor elke 2 euro aan boodschappen een zegel in plaats van 1 euro. De koopzegels van Albert Heijn bestaan al meer dan 70 jaar. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
2: Noordzee. Ik moet even parkje, biertje, vrienden.
3: Ik ken mijn

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: anderen Henk Westbroek, Hans de Boy en Erik Messi. Alle info op radionoordzee.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi, 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar 2,95. Lidl, je verdient het.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar 7,99. Lidl, je verdient het.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Nescafé Dolce Gusto, 30 capsules voor maar 6,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
5: Vul je voorraad diervoeding makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Shiba Megapack 50x50 gram nu voor maar 40 cent per zakje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
9: Alle dames, vliegersvlucht naar Kruidvat. Nu alle Always, Always Dailies en Always Discreet 2+1 gratis.

0: dan 20 verfzaken.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
5: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: Oh, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
0: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Wat ga jij morgen doen? Een dagje pretpark, dierentuin of wellness? Boek voordelig via Tripper en maak van jouw zomer de leukste. Tripper, de leukste uitjes voor de beste deal.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
2: Tripper maakt van jouw zomer de leukste. De leukste uitjes voor de beste deal.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op lattenwanden. Voor binnen en buiten. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
7: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
8: Ja hoor.
7: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
8: Tuurlijk.
7: En een kwast. Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
8: Ja.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een incident in zee bij Callantsoog in Noord-Holland is iemand omgekomen. Ook wordt nog iemand vermist. Twee mensen zijn gered, onder wie een kind. De politie en kustwacht kunnen nog niet zeggen of het gaat om zwemmers of dat mensen in het water zijn gevallen, bijvoorbeeld uit een boot. Bij de natuurbrand in Venray roept de brandweer de hulp in van bomexperts van Defensie. In het gebied waar de brand woedt is in de Tweede Wereldoorlog veel gevochten en misschien ligt er nog munitie. Iemand van de explosieve opruimingsdienst is gevraagd om advies uit te brengen tijdens de bluswerkzaamheden. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met nog eens 14 gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet. Die moeten ervoor zorgen dat asielzoekers eerlijker over het land worden verdeeld. Gemeenten die te weinig opvang regelen moeten op gesprek. En dat zijn er nu in totaal 24. En NEC heeft nog alle kans om door te gaan naar de play-offs van de Champions League. In Griekenland speelden ze met 0-0 gelijk tegen Olympiakos, terwijl NEC een groot deel van de wedstrijd de sterkste was. Volgende week is in Nijmegen de return. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
10: 3-sterrenslot.
9: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
11: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
14: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkit dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Flexa Creations lak- en muurverf. Karwei, maak het mooier.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Deze week in de bonus. Alle Ben & Jerry's en Magnum Pints 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen ook 1 plus 1 gratis. En een Ring buitencamera per stuk €34. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo is de deodorant van Wild hervulbaar. En de navullingen zijn nu 1 plus 1 gratis. Ja, daar zou ik ook voor naar de winkel rennen. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
12: Fans van waanzinnig voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Hey ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar €6,99.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De zoekactie naar een vermiste persoon in de zee bij Callandse Oog is stopgezet. De zee is te ruig. Morgenochtend zoeken ze weer verder. 4 mensen raakten vanmiddag in de problemen. 2 mensen onder wie een kind zijn gered. 1 persoon is overleden en de laatste is nog niet gevonden. Gianni Infantino heeft de top van de FIFA bij elkaar geroepen voor een crisisoverleg. Morgen in Marokko, melden Britse media. Wat er precies besproken zal worden is niet bekend, maar Infantino ligt al een tijd onder vuur door zijn plannen om het WK voetbal commerciëler te maken. Als er nog meer natuurbranden op hetzelfde moment uitbreken, kunnen de veiligheidsregio's dat mogelijk niet meer aan, meldt de NOS. Volgens de overkoepelende veiligheidsraad zijn er niet genoeg brandweermensen voor die speciaal opgeleid moeten zijn. En ook zijn er te weinig speciale brandweerauto's en andere spullen. En meerdere atleten die hebben meegedaan aan de Commonwealth Games in Schotland zijn vermist. Het zou gaan om boksers uit Oeganda en Pakistan. Waarschijnlijk zijn ze gevlucht om asiel aan te vragen in het Verenigd Koninkrijk. Bij eerdere edities in Engeland en Australië gebeurde dat ook. Lokaal onweersbuien, soms ook met veel regen en wind. Het koelt vannacht niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van wolken en zon en een stuk koeler dan vandaag, zo'n 25 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.

0: Tour.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, lekker in de salade, lekker voor de portemonnee. 3 stuks voor nog 1 euro, slechts 95 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven scharrelkip dijfilet. Geen bot en geen geld. 800 gram voor maar 6,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe...

0: zitten.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Radio Noordzee.
2: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

0: de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we van weer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Extra goedkoop deze week. Taxi 1,5 liter voor maar 89 cent. En ook extra goedkoop. Amstel Radler 0.0. Een sixpack voor maar €2,95. Lidl, je verdient het.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
4: En deze week ook extra goedkoop. Zalmfilet op huid. 4 stuks voor maar €7,99. Lidl, je verdient het.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
8: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Final sale bij Leen Bakker. Nu 10% extra korting op alles. Ja, ook op lopende aanbiedingen. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl.

0: 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De brandweer is extra voorzichtig bij het blussen van de bosbrand in Limburg. Er liggen misschien bommen uit de Tweede Wereldoorlog in het bos. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld om de brandweer te helpen. De blushelikopters van Defensie zijn inmiddels weer terug op hun basis. Die mogen 's nachts niet de lucht in. Een Nederlandse wegpiraat heeft op de autobaan in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen en ook is hij zijn rijbewijs kwijt. Hij reed 235 km per uur, sneed meerdere voertuigen af, haalde rechts in en deed aan bumperkleven. Daarnaast was hij ook nog onder invloed van cannabis. In Guatemala, Midden-Amerika, zijn 1000 mensen geëvacueerd na een zware vulkaanuitbarsting. De vulkaan spuwt al dagen veel as, rook, lava en vuur. Twee dorpen in de buurt zijn ontruimd en scholen zijn dicht. Bij vulkaanuitbarstingen in 2018 werden dorpen verwoest en kwamen honderden mensen om het leven. En onder grote belangstelling is in Italië afscheid genomen van het overleden AC Milan-icoon Franco Baresi. Ook Marco van Basten, Ruud Gullit en Clarence Seedorf waren bij de uitvaart. Van Basten droeg de kist. Hij en Gullit speelden in de jaren 80 en 90 samen met Baresi, die vorige week overleed. Hij was 66. Het is een warme nacht met minima rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: www.nrc.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bosbrand in Limburg is vanavond niet verder uitgebreid, maar is ook zeker nog niet onder controle, zegt de veiligheidsregio. Wel is de wind gaan liggen en dat is gunstig. Daardoor verspreidt het vuur zich minder snel. Er is al zeker 100 hectare natuur afgebrand. De Muiden Trekvaart, een kanaal in de buurt van Muiden, gaat vanaf vrijdag dicht voor de scheepvaart. Dat komt door de droogte. Het waterschap plaatst een damwand bij het Amsterdam-Rijnkanaal om te voorkomen dat er zout water naar kwetsbare natuurgebieden stroomt. Ook wordt er extra zoet water van het Markermeer naar de Vecht gepompt. Vanwege de gestegen criminaliteit op Curaçao gaat de politie daar extra controleren. Dat gebeurt zowel overdag als 's nachts en vooral in probleemgebieden. Dit jaar zijn er op het eiland meer autodiefstallen en woning- en auto-inbraken. Ook worden geregeld auto's in brand gestoken. De Curaçaose politie is meer zichtbaar op straat. En Nederlanders zijn langer onderweg naar hun werk dan andere Europeanen. Bijna een uur per dag, meldt de Telegraaf. Het Europese gemiddelde ligt op 50 minuten. Alleen de Belgen zijn nog langer aan het forensen. Slovenen hebben de minste reistijd van Europa, gemiddeld slechts 33 minuten. Het is een warme nacht, met minimaal rond een graad of 20. Overdag een mix van wolken en zon. Met 23 tot 28 graden is het iets minder warm dan de afgelopen dagen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%